0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Chester Arthur Burnett werd op 10 juni 1910 geboren in West Point, vlakbij Aberdeen in Noord-Mississippi. Hij werd ook wel Bigfoot en Bull Cow genoemd, maar hij werd bekend als Howlin' Wolf. Zijn zangcarrière begon hij als koorlid van de Lifeboat Baptist Church in Aberdeen. Hij werkte op de katoenplantages van Louisville, Drew, Cleveland en Twist in Mississippi en Arkansas. Hij speelde in juke joints, op fish flies, Saturday night hops en local dances. In 1948 wordt hij professioneel zanger en maakt hij met Sam Phillips opname voor het Sun label. In 1951 maakt hij opname voor het Chess label in Memphis. Zang, repertoire en gitaarspel zijn beïnvloed door Charlie Patton. Zijn harmonica-spel door Sonny Boy Williamson. Veel van zijn latere werk wordt geproduceerd door Willie Dixon en begeleid door meestergitarist Hubert Sumlin. Hij heeft een grote invloed gehad op een jongere generatie blues- en popmuzici, met nummers als Spoonful, Killing Floor en Wang Dang Doodle. Howlin' Wolf's blues was grof, donker, dreigend en onheilspellend. Hij stierf aan kanker op 10 januari 1976. De grote man uit Mississippi.
3: Dit is Aberdeen.
4: Dit is Aberdeen, dat is een plaatsje van 6000 mensen ongeveer. Ik maak me sterk dat ze hier, of ze hier iets van Howlin' Wolf afweten. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon it's just another whistle stop, wat ze hier dan zeggen. Het is een klein plaatsje waar de trein eigenlijk niet stopt en zo. Je bent er ook zo weer doorheen.
3: We zullen eens even kijken of ergens een VVV-kantoor is. Een visitor center. En als ze daar mogelijkerwijs iets meer weten.

0: take one at a time.
1: Yeah, we can do it. We got young men.
0: This just takes one at a time. One lady built this hall. And then this lady's using it once a month anyhow.
2: Prachtig huis trouwens weer, ja. Potverdorie.
3: No, I'm in the dark.
1: It says... To the right, over here.
0: On that, on the right.
1: Uh-huh. Oh, yeah.
0: I found the information. What I'd like to do is, if I can, get you set up to talk with Mike Mills, the legislator, who is really interested in him.
2: Uh-huh.
0: Because he is more knowledgeable than anyone else about it.
2: Yeah, that looks good to me.
0: She's making a copy of that for you.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. These gentlemen are with Dutch Radio.
1: Harry.
0: This is Joanne Finn.
2: Hello. I'm Albert.
0: So, let me see if I can get Mike.
2: Okay. Yeah.
1: Thank you.
2: Oké. Okay. Nou, zeer vriendelijk ontvangen, hè?
1: Ja.
2: Maar ze wisten net wat jij veronderstelde, niks vanaf.
1: Nee.
2: Ook al was de oude dame die is als vrijwilliger hier werkt in hetzelfde jaar geboren.
1: Ja, precies, ja. Die komt daar weer aan, die is niet meer zo goed ter been. Die heeft een privélift. En ze probeert nu iemand aan de telefoon te krijgen die er meer van weet.
2: Ze is
1: een prachtig oud huis hier. Aan een prachtige laan met magnolia's enzovoort.
2: Want ze bent zelfs bezig, vertelde ze met een dat ze een soort een festival wil gaan maken hier. Hè?
1: Ja. Nou ja, misschien zeggen ze dat wel omdat wij hier zijn. Want als ze er niks van weten, dan denk ik ook wel dat het een tijdje duurt voor ze dat van de grond af hebben. Het lijkt me meer een soort van beleefdheidsuitspraak.
2: Tenzij er iemand is die door het drak mee bezig is.
1: Ja, dat zou die meneer Mills kunnen zijn.
2: Ja. Ja.
0: Oh, yeah. Is it lunch? There's no answer.

0: ooit gehoord van Tupelo. Dat is een stad in het noordoosten van Mississippi, van de staat Mississippi. En een stad van 30.000 inwoners. Nou denk de luisteraar misschien, wat doen ze daar nou eigenlijk? Nou, Tupelo is de geboorteplaats van Elvis Aaron Presley. En wij zitten hier in een parkje waar het geboortehuis staat van Elvis Presley. En een museum ter ere van hem. En dat huis, dat is een zogenaamd Two Rooms Shotgun House. Een heel goedkoop huisje. Ik heb eens even opgemeten hoeveel vierkante meter het ongeveer is. Het is 4 meter breed en 8 meter lang met een verandertje voor en een schommelstoel. Dus heel veel ruimte hadden die Presleys niet. Die waren hartstikke arm. En het staat hier in een heel mooi parkje dat is speciaal aangelegd. Ik geloof dat het een jaar oud is, hier. En er is een museumtje bij waar wij dus onze spullen moesten afgeven. En je mag er geen foto's maken, je mag ook geen opnames maken binnen. Waarom dat is, weet ik niet, want er draaide helemaal geen muziek. Er was iets met copyright of zoiets. Ja, misschien ben ik daar niet intelligent genoeg voor om dat te begrijpen. Maar in ieder geval, ja, het museumtje is eigenlijk een verzameling van foto's en... er staan wat schoenen en dergelijke. Ik weet niet eens of dat de schoenen van Elvis wel zijn. Maar ja, het is vrij commercieel van opzet. En ja, hier wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van dat die man hier geboren is. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik vind het museum ook niet echt om over naar huis te schrijven.
1: Het is echt een museum voor de mensen die hem... adoreerden, zeg maar, die alles van hem wilt zien en desnoods wilt hebben. Geweldige handelen ook die erbij is in souvenirs en zo.
0: Ja, dat wordt hier helemaal uitgebuit. Ik bedoel, in Tupelo heeft hij helemaal niet zo lang gewoond, want hij begon al vrij vroeg opnames te maken in Memphis bij Sam Phillips. En die eerste opnames op Sun Records. En ja, dat is hier dus toch wel... Men heeft hier dus gebruik gemaakt van Elvis, van de Elvis-rage die er nog steeds is. Hij was natuurlijk in Memphis, in Graceland, de grote mansion van hem, natuurlijk nog veel erger is.
1: Hmm. Toch heeft hij voor de muziek natuurlijk wel veel betekend.
0: Ja, hij is, men zegt dat hij de uitvinder van de rock'n'roll is, of tenminste een van de eersten. Voor mij was het overigens niet Elvis Presley, was dat Little Richard. Waar ik, daar kreeg ik een kick van, niet van Elvis. Ik vond wel zijn eerste opnames vond ik wel leuk. Ik bedoel, die Sun Recordings.
1: Maar hij heeft het wel gigantisch populariseerd natuurlijk. Ja. Hij was wel degene die het meeste succes ermee had.
0: Ja, kijk, hij was blank. Dus, maar het was eigenlijk negen muziek die... kijk, rock'n'roll is only blues with a beat, zegt Mickey Newbury altijd terecht.
1: En, in Aberdeen, daar zei Frank Mills. Nee, hoe heet die jongen weer, Frank?
0: Ja, Mr. Mills.
1: Mr. Mills, in ieder geval. Dat een beetje een fusion was tussen country en blues.
0: Nou, hij heeft een aantal bluesstukken heeft hij opgenomen. Dus, zeg maar, Hound Dog, dat is een nummer van Big Mama Thornton. It's Alright Mama is een stuk van Big Boy Cutthroat. Dat was ook een blueszanger. En hij heeft zelf ook helemaal niks geschreven. Hij heeft helemaal geen nummers geschreven. Hij heeft altijd nummers van anderen heeft hij gespeeld. Ik bedoel, Blue Suede Shoes, dat is van Carl Perkins. En Doc Pomus heeft een heleboel nummers voor hem geschreven.
1: Maar hij is commercieel natuurlijk heel goed managed, hè?
0: Ja, daar bestaan ook nog meningsverschillen over. Ik persoonlijk, van wat ik erover gelezen heb, denk dat hij slecht gemanaged is. Dat veel meer uit te halen was geweest. Hij is dus gemanaged door Colonel Tom Parker. Zo heette die man eigenlijk niet. Hij heette eigenlijk Van nog wat en kwam uit de buurt van Breda. Het staat in die dikke biografie. En deze man die is dus waarschijnlijk clandestien Amerika ingekomen. Want Elvis heeft nooit buiten Amerika opgetreden bijvoorbeeld. Hmm. Want die Colonel Parker die dacht dan van ik kom Amerika nooit meer in. Want waarschijnlijk had deze man helemaal geen paspoort voor de VS.
1: Ja, dan was het toch meer een hype, iets wat tot de verbeelding sprak. Dan dat het verder op zich te voorstelde. Er waren anderen die veel beter waren.
0: Nou, hij was niet slecht natuurlijk. Maar kijk... die zwarte muziek werd door zwarte mensen, door blanke mensen gewoon niet geaccepteerd. Kijk, Elvis heeft een heleboel uit de hij heeft eigenlijk de zwarte muziek gepopulariseerd, maar van zwarte mensen werd het niet gekocht.
2: You! And you! And you! Not you!

0: Opname van een uitermate curieuze LP van Jimi Hendrix en Little Richard. Nummer van Big Mama Thornton, Hound Dog. Muziek in deze uitzending, vooral in de tien uiteraard van Howlin' Wolf. De man die geboren werd in de buurt van Aberdeen. Nummers als Who's Been Talking, Down in the Bottom. Build for Comfort van Howlin' Wolf. Tell Me van Howlin' Wolf. Een andere compositie van Howlin' Wolf, Smokestack Lightning.
1: Ja, en die werd uitgevoerd door een curieus clubje. Dat was Eric Clapton met de Yardbirds, met het mondharmonica Keith Ralph.
0: Ja, de blonde zanger met van het sluike hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En It's Alright Mama van Elvis Presley.
1: Ja.
0: Arthur Crudup.
1: Ja, en dat werd ook geschreven door Arthur Crudup, yes.
0: Ja. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
2: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Het was midden jaren 60 ongebruikelijk het onderwerp drugs aan te kaarten in een nieuwe single. In Amerika werd zo'n single meteen geboycott. Nederland vond het geen enkel probleem. QB and the Blizzards, LSD, got a million dollars.

Huey and the Blizzards, LSD, Got a Million Dollars. Harry Musquet had altijd een zwak voor Drentse muzikanten. Alleen Jannes vond hij vreselijk. Ik schaam me dat ik een Drent ben, zei hij altijd zodra hij Jannes hoorde. Bouke maakte hij niet meer mee, maar deze cover van Sam Cooke had hij ongetwijfeld goedgekeurd. Bouke, Bring It On Home To Me.

Blokken, Bring It On Home To Me. Blue Rodeo, dat is een band uit Canada, ooit opgericht door twee schoolvrienden, Jim Caddy en Greg Keeler. En de band groeide uit tot een echte topband in Canada. De band werkte met The Band, Neil Young, Joni Mitchell, Rush en Oscar Peterson. Blue Rodeo, 5 Days in May.

Blue Rodeo, 5 Days in May. Harry Muskee was bevriend met de Amerikaanse singer-songwriter Eric Taylor en Nancy Griffith, dat was zijn ex-vrouw. Intussen zijn ze overigens beide overleden. Dit komt van het album Blue Roses from the Moon van Nancy Griffith en Jerry Ellison en Sonny Curtis uit The Crickets zijn de studiomuzikanten. Nancy Griffith, Saint Teresa of Avila.

Nancy Griffith, Saint Teresa of Avila. Harry Musquet introduceerde de blues vanuit Drenthe in Nederland toen de Beats Band de dienst uitmaakte. En alle bluesliefhebbers zijn hem daar eeuwig dankbaar voor. Mighty Sam McLean was ruim 60 jaar actief in de blues. In slechte tijden werkte hij in een pannenkoekrestaurant. Hij overleed in 2015 in New Hampshire. Hij werd 72 jaar. Mighty Sam McLean, Jesus Got the Blues.

0: you ever been to the cross, y'all? Have you ever been to the cross, y'all? That's where you see Jesus.
1: Mighty Sam McLean, Jesus Got the Blues. Hou je misschien had een zwak voor Elton John, waarschijnlijk omdat Elton John ook uit de blues kwam. Hij werd ontdekt door blueszanger Long John Baldry en werkte jaren in de blues scene van Londen als pianist van de band Bluesology. En die band was tevens de begeleidingsband in Engeland voor de Amerikaanse artiesten The Isley Brothers, Major Lance en Patti LaBelle. Elton John, Rocketman.

Elton John, Rocket Man. Tijdens zijn trip door Amerika met Albert Haar voor RTV Drenthe ontmoette Harry Musquet in Chicago zijn held Buddy Guy in diens bluesclub Legends. En dat was voor hem een van de hoogtepunten van deze roadtrip. Buddy Guy, a man of many words.

Buddy Guy, a man of many words. Eddie Clearwater trad zijn hele leven verkleed als indiaan op en daardoor kreeg hij in Amerika de bijnaam The Chief. Hij runde in Chicago een eigen bluesclub en die club was ingericht als een indianen-nederzetting. Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues.

0: Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues. Rare Earth uit Detroit, dat was de band van de zingende drummer Peter Hurlbake. Hij noemde zich later overigens Pete Rivera. En Harry Musquet was destijds razend enthousiast over die band en begon nummers te schrijven in de geest van Rare Earth. Maybe We Need van het album Kid Blue is daar een saillant voorbeeld van. Rare Earth, I'm Losing You.
1: Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. Woman, I feel it fade.

Rare Earth, I'm Losing You. Corey Hart, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij is al 35 jaar bezig, maar hij heeft ook al 30 hits gescoord in Canada. En evenals zijn landgenoten Gordon Lightfoot, Neil Young, Joni Mitchell en Bryan Adams scoorde Corey Hart ook hits in Amerika. De teller staat op 9 hits in Amerika en dat is heel goed voor een Canadees. Corey Hart, Baby When I Call Your Name.

Corey Hart, Baby When I Call Your Name. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Roy Rogers uit Californië was jaren de gitarist en producer van John Lee Hooker. En dat hoor je al luisterend naar zijn soloalbums, want hij blijft de traditionele blues trouw. Roy Rogers, Baby Please Don't Go.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

Het laatste kuntje van John Mayall, althans de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne denk ik misschien, nou wel meer, stopt hij ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan ben er weer de Assen Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noem het allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me a Sign.

Connor Selby van zijn titelloze debuut-cd. Connor Selby, het nummer Show Me A Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen. 24, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog. Ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zien. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is E.T. Plug uit Grollo. Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. AG Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een dikke jaren geleden was. Van de nieuwe CD was dat, de CD Killer King. Zeer hem uit de weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit komt uit Texas van Cine CD Just a Little Pick Me Up. En door van de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooi orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek in gewoon, ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is het de muziek in gewoon. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues, de 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7... en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gauw 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nummer wilt. Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 merkte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1965.

Otis Redding en de Bar Keys, dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967, toen verongelukte het vliegtuig boord in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay opnamen hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de nee CD van Shaw Davis en de Black Ties, de CD Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas, we gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt. En door een heel leuk liedje over gemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Hij zegt er nog in bij, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklacht tegen van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus het wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Americana. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nog een single uitgebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song.

Best leuke muziek van deze Kyle Park. What's your drinking song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Waddy Wachtel die speelde erbij. Leland Sklar die speelde erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheden bij elkaar. En die onder de neenaam de Immediate Family speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vele werkte met bijvoorbeeld Jackson Browne, Bonnie Raitt, Warren Zevon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was dan ook Jackson Browne die zijn CD-LP produceerde, El Rayo X. Productie van Jackson Browne en door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heat, van Meatloaf en ook nog van Dwight Yoakam. We binden aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender worden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Asleep at the Wheel, dat is een country rock band uit West Virginia onder leiding van gitarist-zanger Ray Benson. En ze verhuisden op advies van Willie Nelson naar Austin. En dat werd een succes, want ze scoorden 63 albums en 20 hits. Asleep at the Wheel met als gast Willie Nelson. Write your own song.

Asleep at the Wheel met Willie Nelson. Write Your Own Song. Bonnie Raitt reisde in Los Angeles met de taxi en haar gitaar natuurlijk naar Maria Muldaur. En de dames namen vervolgens het nummer op aan de keukentafel. En het komt van het album Richland Woman Blues. Maria Muldaur en Bonnie Raitt. It's a Blessing.

Maria Muldaur en Bonnie Raitt, It's a Blessing. Grievous Angels, dat is een band uit Ontario in Canada met singer-songwriter en gitarist Chuck Angus en zangeres Michelle Rumball. En deze Michelle Rumball is intussen soloartiest in Toronto. Het komt van het album One Job Town, Grievous Angels. The Ballad of Leonard and Cecil.

Grievous Angels, The Ballad of Leonard and Cecil. De Downchild Blues Band, dat is de oudste bluesband van Canada met zanger Tony Frame. En hij is intussen overleden en daarna stapte pianist Gene Taylor over naar de Amerikaanse bluesband Fabulous Thunderbirds. De Downchild Blues Band, It's Been So Long.

The Downchild Blues Band, It's Been So Long. Shirley Myers uit New Brunswick in Canada opereert al jaren vanuit Nashville, waar ze werkt met producer Rod Nicholson. En de Amerikaanse media zien een nieuwe Dolly Parton in haar. Dit komt van haar album There Will Come a Day. Shirley Myers, Saturday Night.

Shirley Myers, Saturday Night. De Rockin Highliners, dat is de band van zanger Robert Tykolis. En hij schreef een nummer over zijn vrouw Michelle. Ze werd echter door iedereen Sally genoemd. Het komt van het album Oh My, de Rockin Highliners, sessie 6.

de Rockin Highlanders, Sessy Sally. De Holmes Brothers uit Virginia, dat is van oorsprong een gospelband en dat hoor je nog steeds. De broers Wendell en Sherman Holmes en Popsie Dixon namen dit nummer op met Joan Osborne als achtergrondzangeres. De Holmes Brothers, Father Along.

0: The Holmes Brothers, Father Alone.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Nothing But Time van Monster Mike Wells is het album van deze week. En hij besteedt op zijn albums altijd even aandacht aan de klassieke bluescomponisten. Elmo James, Johnny Copeland, Willie Dixon, Otis Rush. Dit is een compositie van Robert Johnson. Monster Mike Wells, Kind-Hearted Woman.

0: all the time. She wants to kill me, well, just to have it on your mind.
1: Monster Mike Welsh, Kind-Hearted Woman. Rita Chiarelli, dat is een blueszangeres uit Canada met Italiaanse roots. En zij componeerde een nummer over de geboorteplaats van Elvis Presley. En de opname maakte ze met producer en gitarist Colin Linden. Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. B.B. King noemde hem ooit de Prime Minister of the Blues, Dutch Mason. Hij stopt altijd een dosis jazz in zijn blues, waardoor het plotseling gaat swingen. Deze opname maakte hij met de band van gitarist Drew Nelson, Dutch Mason. I Must Be Crazy.

Dutch Mason, I Must Be Crazy. Sean Costello was een talentvolle gitarist uit Georgia. Hij was jaren de gitarist van de Susan Tedeschi Band en hij werd dood aangetroffen in een hotelkamer in Atlanta. Sean Costello, Double Trouble.

Sean Costello, Double Trouble. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Colin Linde, dat is een Canadese gitarist die al jaren in Nashville woont, waar hij succesvol is als producer. Hij produceerde al ruim 700 albums en studiogitarist, maar hij maakt ook nog ieder jaar een mooi soloalbum. Colin Linden, The Hurt.

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Nota bene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende bui.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Oh, je was hier naartoe verhuisd, naar Assen Delft. Nou, gaat die goed? Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21ste. Zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook. Dat was officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV, ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharden overwint, ja. Was het in de volksmond natuurlijk God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja.
0: Die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heette geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg. De bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die...
1: Die wou meedoen.
0: Die moesten ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde, die had bedacht, dan moet er hier een bietmis komen, dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer en die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Oh. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee.
0: Toen zat de kaplaan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie moet het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die bietmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde, van god, heb jij nog niet nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen zijn wij, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is hier repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan die zorgde voor versterkers, sound effect boxjes, ja. Sound effect. Nou, en dan nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond. En dan kwam altijd. Dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. En dan kwam een hele mooie blonde vrouw. Met een grote man met kopjes. En koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Die
1: zullen wel.
0: En zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben, want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou ja. Maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is, ja, dat is uitgeduid tot wat het nu is. En wij woonden, ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer. Ja. Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen.
0: Nou, dat gold voor mij, nou, wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon krommenier onder de krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog
1: jou als krommenier beschouwen.
0: De Saanse krant, de Tyfoon en de Saanlander houden vol de van origine Saanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje of waard, niet?
0: Thuis bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, ik heb 3 broers, 2 zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin.
1: En wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was ja, hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden. Die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. Dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje kijken ze.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend. Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het al niet, hè, in Drenthe. Kon je met uw vader? Kon je met hem opschieten?
0: Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer, maar misschien een beetje. Een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want een heleboel vrienden kwamen liever bij ons langs.
1: De grote gezinnen en dan toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, 6 man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door, jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang... is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Cromonie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht. Door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde. Door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf met een groot missaal in zijn handen stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En ik, dat is voor mij een beeld van geluk. Dat, de beloftevolle zondag, het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt? Want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles.
1: Ja.
0: En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie er haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden in 83. Dus ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: Ja, dat is...
1: En mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het en het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa die mijn opa die mocht nog wel open van de Lubbe. Die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging. Daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin de zaal opengaan, de zaaldeur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock. En dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Kom nou eens op tijd. En opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. En daar oogsten die ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... net als het Wilhelmus... Ja. Een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las, mama, wat hou ik ontzettend veel van je, ik zeg maar even wat, hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin, ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was, wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren, wat was hier zo al te doen? Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren... in Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen en dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dat was in Amsterdam was het een minderheid dus.
1: Ja. Zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik wel.
1: Ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of,
1: ja, precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... Maar wat je dan ziet gebeuren... Dat is hetzelfde als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook.
0: Dat is eigenlijk, hè?
1: Ja, het krijgt geen ontwikkeling. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevallen. Gang van zaken. Men wordt dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Dat zou ik dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten en weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens. Want je had dan wel eens een oefening of een repetitie. Of dan moesten dingen doorgenomen. Hé jongens, wie weet er nog een goede schuine bak. Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer.

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Mooie dat houten. Is van.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis en van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is alles precies gelegen.
0: Precies. Precies. Dat, is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat is
0: zien.
1: Een school voor me.
0: En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Ja, ja, ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje met voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflasting. Als er een wedstrijd was.
1: Ja.
0: Pupillen C.
1: Ja, langsrijden.
0: Afgelasting. En dan
1: aangeplakt aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook mensen soms nog wel de uitslagen.
0: Ja, ja. Nee, hij had vooral. Daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, ja, dat was bij ons ook in
0: naartoe. Oh, en dan vertrekken van Atlantic vandaan, waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd het punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat is
0: uit Volendam aan. Maar ja, natuurlijk.
1: Yes.
0: En het gerucht al ging dat Jan Kwakman, dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch

0: zelf een vishandel had? Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO, is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg, voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders dan het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en Azad Boys. En ja, later ACV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en Azad Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Dat zat het weer anders.
0: Ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Nee, dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris en dat waren de Sijpersteinen waar ik het net over had.
1: En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder, ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Met de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oets. Wat dan vier optreden op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier, hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, ja, dit was... Ik weet nog dat we... Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep die mij wel eens eventjes... Toen was ik er koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein, die zouden mij wel eens eventjes een promenie laten zien. En ook een beetje, uithoren of... Nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuk is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je wel. En dan had je daar de boekhandel, Kneijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En toen was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken en zei, gadverdamme. En toen zei Geert Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

0: kan me helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit ik kan het niet meer voor mijn geest over. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest vurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ja, ik kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi dat ze hier gespeeld hebben. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik ben het. Ik ben het op een andere manier ben ik het misschien wel via jou.
0: Ja.
1: Ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd.
1: Er was een oud Caltex benzinestation.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hi.
1: Het was. Ik zat in de tweede. In de tweede klas van de middelbare. Tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De ingebeelde zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klassen. En daar keek ik toch wel tegenop. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd in het muzieklokaal op school. En toen fietste ik langs dat Caltex-laantje, langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik
0: overmand.
1: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie van oh, een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag zo van ja, maar is dat wel zo leuk? In het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn. Of ik had er kwam een gevoel van, er was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt, ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinden treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de. Dit hoort denk ik ook wel eens een beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen en voor het eerst durf je te zien dat de dingen misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: En dat niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er. Ja. En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als. Het is een beetje. Mijn moeder die ging er. Dat was haar instelling. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is ook een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor beet genomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. Maar ja, de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat voorval bij dat Caltex pompstation, vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
0: Ja. Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Maar ja, ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb me gewoon afgeleerd om dat te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want ja, Armageddon kon nabij zijn, maar ja, Luther zegt dan heel mooi van ja, dan. Als morgen aan mijn Gerdon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
1: Ja, ja,
0: van,
1: ja.
0: Toch maar doorgaan, ja. Desondanks. Ja. Weet je wel, dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo, wat mijn gevoelens betreft, in een hoek zetten. Van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms zit ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik toch.
1: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Dus hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op probeert te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
0: Hey, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Ja. Sorry, luister. Ja, ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heb. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek, maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
0: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over. En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder. Dit is meer een verhaaltje, maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij, Albert Haar en ik en John LeGrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van de brandharen van de blues, zullen we maar zeggen. En dit verhaaltje dat komt uit de State of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Dus daar werd het land mee afgebakend, de rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Het waren Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie en er werd toen een beetje bedroefd over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je me van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is, het staat overal aan. Er is geen mens meer, tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk verrek. Maar het ging dus over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even, je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de Interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie, dat noemen ze daar de tube, dat ik de TV blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de TV blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes, boy is this for real. Better switch off before the TV blues is here. Ik zag, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei, want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar planks loopt, dan kun je daar wel wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren, dat is de Mississippi in het Indiaans, die weet, knows nothing about Baton Rouge, die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun, dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet, don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de TV blues geeft. Nou, go into Mueller's. Dat is een eethuis. En dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je wel vergeten dat de TV blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van de prachtige, van die prachtige brass bands die je er hebt. Makes me move my feet straight to Tabby, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV blues. Dus ik vergeet de TV blues door, in dit geval als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. Je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling. Another Bible Night, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lee Lewis, dat was ook zo'n tv-preacher. I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Het gaat, is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking, dat ze hem toch een beetje down wil houden. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoking shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van hele verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is een korte tekst, is I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Asia, dat is een superband uit Londen met John Wetton uit King Crimson, Steve Howe uit Yes, Geoff Downes ook uit Yes en Carl Palmer, die kennen we van Emerson, Lake en Palmer. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, 7 in Duitsland en slechts 46 in Engeland. Asia, Heat of the Moment.

Asia, Heat of the Moment. Kansas, dat is de band van zanger Steve Walsh. En de band is genoemd naar de staat waar de bandleden vandaan komen. In 1981 viel de band uit elkaar, maar in 1986 stelde Steve Walsh een nieuwe band samen, opnieuw onder de naam Kansas. Carry On, Wayward Son. Carry

Kansas, Carry On Wayward Son. Atomic Rooster, die band bestond uit ex-bandleden van The Crazy World of Arthur Brown. Die hadden in Engeland al een Euro 1 hit gehad met het nummer Fire. John Ken werd als de nieuwe zanger aangetrokken en het werd een top 20 hit in Engeland. Atomic Rooster, Tomorrow Night.

Atomic Rooster, Tomorrow Night. Uriah Heep uit Londen, dat is de band van zanger David Byron en gitarist Mick Box. De band heette eerst Stalker, maar dat leverde geen hits op en na 5 jaar gingen ze verder als Uriah Heep. En dit komt van het album Salisbury, Uriah Heep, Lady in Black.

Uriah Heep, Lady in Black. Bad Company, dat was de band van Sir Paul Rodgers. En de band werd genoemd naar een film van Jeff Bridges. Gitarist Mick Wells kwam over van Motte Hoepel. En de eerste single werd meteen een top 20 hit in Engeland. Bad Company, Can't Get Enough.

Bad Company, Can't Get Enough. Trapeze, dat was een band uit Birmingham met zanger John Jones en twee gitaristen, Mel Galley en Terry Rowley. En de albums van Trapeze werden uitgegeven op het platenlabel van de Moody Blues, niet geheel toevallig ook een band uit Birmingham. Trapeze, The Loser.

Puppies, The Loser. De Faces bestonden uit de overblijfselen van The Small Faces, plus gitarist Ronnie Wood, die nu bij de Rolling Stones speelt, en zanger Rod Stewart. En Ronnie Wood en Rod Stewart schreven dit nummer ook samen, en het werd een hit in Engeland en Amerika. The Faces, Stay With Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stories from a Rock'n'Roll Heart van Lucinda Williams is het album van deze week. En Lucinda Williams komt uit Lake Charles in Louisiana, waar haar vader als hoogleraar aan de universiteit was verbonden. Later woonde ze nog in Mississippi, Utah en Arkansas. En tegenwoordig woont ze in Nashville, waar ze in 2021 werd getroffen door een hersenbloeding. Lucinda Williams, This is not my town.

Lucinda Williams, This Is Not My Town. Paul Rodgers uit Middlesbrough was de zanger van Three Bad Company, The Firm. Hij maakte ook nog een album met Queen. Dit nummer komt van zijn soloalbum uit 1992. Paul Rodgers, Muddy Water Blues.

Paul Rodgers, Muddy Water Blues. En Paul Rodgers begon ooit lang geleden bij Free in Londen, samen met gitarist Paul Kossoff. En ze hadden een hele grote hit met All Right Now. En de opvolger werd opnieuw een top 10 hit in Engeland. Free, My Brother Jake.

Free, My Brother Jake. Nazareth, dat was een band uit Schotland met zanger Dan McGaffery en de gitaristen Pete Agnew en Manny Charlton. Ze hadden een grote hit met Love Hurts en dit is een compositie van Joni Mitchell, Nazareth, This Flight Tonight.

Nazareth, This Flight Tonight. Black Sabbath, dat was een band uit Birmingham met de legendarische zanger Ozzy Osbourne. Dit is het titelnummer van het tweede album uit 1970. Het werd een top 10 hit in Engeland en in 1980 werd het opnieuw een hit in Engeland. Black Sabbath, Paranoid.

Black Sabbath, Paranoid. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Dio, dat was de band van de Amerikaanse zanger Ronnie James Dio. In Engeland was hij de zanger bij Deep Purple en later bij Black Sabbath. En daarna begon hij zijn eigen band Dio. Dit komt van het album Sacred Heart. Dio, Rock and Roll Children.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
3: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd. Dat is de hoofdstad van de blues. Tenminste in dat gebied, in de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints. Maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
2: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat we eens in gaan kijken.
4: Het gebouw dat is gerenoveerd. En het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten. Van het bluesmuseum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi. En eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
2: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk, net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
4: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt. Hè? Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat, de kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marx en je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis en Robinsonville waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica, waar James Cotton geboren is. En je bent hier, Memphis Mini trouwens ook. Je bent hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
2: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die wordt springlevend afwezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die crossroads waar is.
2: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier op richt. Het zal weer de Blank dan wezen.
4: Ja, dit is door de Blank gedaan. Het is een onderdeel van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, en in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
2: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
4: Ja, dat is de gitaar die hij schonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
2: Is dit die gitaar die hij maakte heeft u een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
4: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Ja. En donated by Skip Henderson. En ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die ligt in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
2: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te kriegen, heb ik het idee, of niet?
4: Nou, ik vind ook dat dat nodig is, want misschien dat de blanke Amerikanen het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament van de Amerikaanse cultuur. Mm. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur, want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, het is niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R-Hooley label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want Dorfeur was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend, hoor, in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ja. Ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Yeah, yeah.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of in 1972 opgenomen, de Chris Strachwitz, ook bekende naam trouwens.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, Strachwitz was van de R-Hooley label, denk ik.
0: Ja, ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R-Hooley lustraas, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter gekomen. Het is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label, eigenlijk.
0: Ja, R-Hooley, ja. Ja. Stones hebben me eigenlijk ook bekend gemaakt, want die heb zien nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen, eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag, natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel het geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig zijn om het even mee te nemen.
2: Ja. Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe is die dat nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: En dan komen, als het werd ja nog geflukt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die Maschine zu einem Cotton Gin. What is a Cotton Gin? A Cotton Gin ist eine Baumwollefabrik. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen eine Art in einen Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt und die

0: Delta Blues Museum en ZZ Top, de Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP, de eerste LP volgens mij,
1: Terras. Ja, een van de eerste, ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent de Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Is altijd wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest daar natuurlijk. Die want Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebt.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit het hond.
1: Ja, de Muddy Cabin gitaar. Ja,
0: en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan ten goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja,
0: ja, dat blijkt toch vaak.
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Ja, Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Hoor. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je kwam weer op een hele rustige plek terecht.

0: Zo'n soort nog vroegere klunk, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Albert.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kunnen we toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatst.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: Ja, we staan hier achter de. Toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij staan. De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij. Dat Son House tegen hem zei van, nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren. Gitaar leren spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten. En die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zeiden ze, waar heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus, if you are on the crossroads, en dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is ja. Voor een voor ARC.
1: Ja, het is in, op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet eens zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, de, ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek schreef met van Nothing But The Blues. Oh, ja. Die dat ook samengesteld hebben. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg, twee versies van enzovoort. Ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek. Zoals die nou op geluiddragers die. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan ben ik toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt en dat er zoveel van verkocht wordt.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de, ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Hè? Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in deel
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui, en ook wat even filosofisch hier op de crossroad, een verkeerde weg bent inslagen. En zeker de Blank. Die heeft een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat ik er toen nog vet.
2: Ja, en die de veuren zorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij. Ja,
2: je kan beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk. Het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de Blanken hier de verkeerde weg in een slaak bent. Want die hebt natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je u dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege, als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch weer die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: En dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harden mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta. Toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dichtbij je. Hmm. En ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinneringshuis.
1: Jazeker, daar blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
3: Ja.
2: En dan denken we.
3: Dat wij de goede weg
2: Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat. En daarom loopt hij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer en hij niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en je hebt een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen maar rechtdoor. Die kijkt naar rechts, die kijkt niet links, die kijkt niet rechts. Die kijkt alleen maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric you. Clapton, please. A double.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus, hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. Ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, Nick, die 68 was dit?
2: Ja, die ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens, in Amerika kreeg je veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen ook. Mm. Een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson.
1: Ja, wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja, ja, ja.
1: En die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk. De Cream in de 60 jaren, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en je kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was de Chris Trackwitz, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komen.
2: Ja, ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Wat toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell, al dat soort mensen verschenen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rau. The American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi
2: Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta.

0: Dit is leuk veld, jongen. Hé, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van... Nou ja, het is vlak. Het lijkt wel wat op de polder. Hmm. Hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur... En het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maakt het tot wat het is gewoon.
1: Maar voel je je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en noem maar op?
0: Nou, dat is natuurlijk voor Drenthe natuurlijk redelijk, nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat het wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder. Achter proberen te komen hoe dat nou west is.
1: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ik de zaandpaden, Jan, de paden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
0: Ja. Ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, hebben mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie er over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die ergens speelden in zijn duke joint, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op een plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En... 10 jaar geleden, nu de bracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het godsnaam mogelijk? Ja. Over muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen. Hè? Kort leven maar. Ja. Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nu al drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west zijn. Maar Robert Johnson was ook nog hij heette Johnson, maar heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd west en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij... Zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het speurtvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zal ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zag er altijd goed gekleed uit. Maar het heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
1: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want... Doordeur kreeg juist die legendevorming, ja?
0: Ja.
1: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roeren en beter fantaseren.
0: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwam er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
2: Later over in the child I feel like blowing my home. I woke up this morning, find my little baby gone. Late over in the evening, man, I feel like blowing my horn.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Een stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort bijgeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat
1: is
0: ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90e jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, ik kom uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Zo'n redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... hij is niet geboren in Stouffville, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeg vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stouffills, ja. Familie Stouffill.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft al eens
1: gezien. Down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam hij terecht in een, zoals ze het door dan noemt, in een cabin. Door is hij opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan dat... Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs gekomen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een heel kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Het is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja. Yeah.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf natuurlijk. Van plagen. Maar veel ruimte had ze er niet natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.
2: I get late over in the evening, child, I feel like blowing my home.

0: De country blues van Muddy Waters, ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovel Plantation woonde in wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale en ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen en ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale die is pas in de 50e jaren gekomen.
1: Ja, dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
1: Ook een man die uit Klaasdeel kwam en waar hij toen al met opgetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd, toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus, toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, ja, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoen plukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was al wel duidelijk. Die kon toen al, met twee paarden kon hij al wat, ezels, kon hij al werken. Dus ik neem aan dat wat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy?
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het beste hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kunnen niet. En je moest direct de hand in de mouwen steken, want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar hij dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jonkvolk dat hij er doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man met die woorders, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Ja, dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, ja, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, de dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed.
1: Maar dat was, ja? Nou, het was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En wat lekker. Wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's, The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Ben gaat op bezoek naar een man die is woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willy Foster is de naam. Hij is al dik in de 70. Maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willy Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Muskee ontdekte via de Amerikaanse radiozender The Voice of America de blues en hij bleef John Lee Hooker, de componist van dit nummer, altijd trouw. QB and the Blizzards, Never Get Out of These Blues Alive.

Huey and the Blizzards, Never Get Out of These Blues Alive. Gitarist Pat Bojack maakte deel uit van de Guy Fawcett Band, maar daarnaast begon hij ook een eigen band en dit komt van zijn tweede album On the Prowl, Pat Bojack and the Prowlers, Shuck and Jive.

Pat Bojack en The Prowlers, Shuck and Jive. De Lehman Cranston Blues Band komt uit Minneapolis en daar is de band de king of the blues in het lokale clubcircuit. Nationaal speelt de band nog geen enkele rol in Amerika. Ted Sheeratz is de gitarist en Pat Hayes is de zanger en de mondharmonica-speler van de Lehman Cranston Blues Band. I don't want to know.

De Lehman Cranston Blues Band, I Don't Wanna Know. Zanggitarist Jim Suller zorgt al jaren voor bomvolle clubs in Austin en werkelijk alle eigenaren willen hem graag als huisorkest hebben. Dit komt van het album Shake, Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet.

Jim Suller en Monkey Beat, Bones in the Closet. Mike Markowitz uit New York noemt zich Little Mike en voor zijn album Flint's Place bewerkte hij een oud nummer van Bob Dylan tot blues. Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman.

Little Mike and the Tornadoes, Rainy Day Woman. Gitarist Mike Morgan uit Dallas en zanger en mondharmonica-speler Lee McBee uit Kansas City vormden jarenlang een ijzersterke combinatie, totdat Lee McBee tijdens het zwemmen werd getroffen door een hartstilstand. Mike Morgan en The Crawl, Worried No More.

Mike Morgan and the Crawl, Buried No More. George Thorogood, dat is een bluesrock-veteraan uit Delaware. En hij doet zijn hele carrière al hetzelfde kunstje, maar dat doet hij wel heel erg goed. Harde, recht toe, recht aan, bluesrock. Dit komt van zijn album Move It On Over, George Thorogood and the Destroyers. Baby, please set a date.

0: might be too late.
1: George Thorogood and the Destroyers, Baby Please Set a Date. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Californië, werd ontdekt door Kim Wilson, de zanger van de Fabulous Thunderbirds, die ook het album produceerde, Sitting and Waiting. En de compositie is van Eddie Taylor. Rusty Sin, Bad Boy.

Rusty Sin, Bad Boy. Gary Primates uit Austin was zanger en mondharmonica-speler, maar combineerde zijn carrière altijd met een baan als docent aan de University of Texas. En nadat zijn vrouw hem verliet,

Gary Primates, Bad Poker Hand. Duke Robbie Lyle, dat is een bluesgitarist uit Rhode Island. Hij was de gitarist van Roomful of Blues en Fabulous Thunderbirds. Hij is intussen alweer jaren soloartiest. Hij is studiogitarist en begeleidt regelmatig bluesfenomenen. Dit komt van zijn album Turn It Around. Duke Robbie Lyle. Shoulda, coulda, woulda.

Jukrabulai, Shudai, Kudai, Budai. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Blueszangeres Michelle Wilson nam haar album So Emotional op met gitarist Ronnie Earl en de blazerssectie van Roomful of Blues. Michelle Wilson, You're So Mean to Me.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandy als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Door hem begonnen wij met Backstreet.

0: Opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dus 1941.
0: Ja. Ja. En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. Mm. En Harry zat bij mij in de eerste klas, bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry Musquet
1: al? Ja, toen kende ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar...
0: Maar je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, dat was ook niet te doen. Hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar ja, ja. Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee. Dus, nee. En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de Mulo gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want ja, hij hield van de natuur. En ik ook.
0: Ja, ja.
1: En we hadden dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kampsheide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amaterbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Arie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. Gingen we op stap met een groep jongens van een mannen 5 of zo.
0: Ja, dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Dus, en ja, wij hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Al Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En ja, dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig dan, want die sfeer van die Indianen, die komt in Harry muziek. Zijn muziek komt die later weer terug, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat daar ontstaan is, maar dat was onze wereld toen.
0: Dat zat er al jong in
1: ja,
0: dat geval.
1: Ja, zat er al jong in, ja.
0: Ja, ja, want dan speelden jullie Indiaantje met elkaar.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we speelden Indiaantje. We hadden schilden met Indianen, de hoofden erop. En nou ja, wat ik net zei, pijl en bogen. We hadden moccasins gemaakt van oude afgeknipte laarzen en zo.
0: Ja. Ja, ja. Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de Mulo-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
1: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag is ja, dat gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
0: Was dat een leidersfiguur of niet?
1: Nou, niet echt een leidersfiguur. Nee. Nee. Ja. Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar het buiten was, als maar wat te beleven viel.
0: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de Mulo, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
1: Ja. Ja, zijn naam ben ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere ochtend, iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
0: Ja, ja.
1: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Balloorveld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
0: En dat deed Harry ook altijd mee?
1: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
0: Jullie gingen liever op eigen houtje?
1: We gingen liever op eigen houtje, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, en Harry was niet zo'n geweldige, leerling op de Mulo, hè?
1: Nou, hij vond school helemaal niks.
0: Nee, precies.
1: Ik ook niet. Dus
0: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
1: Precies,
0: dan,
1: ja. Ja, ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
0: Ook wat muziek betreft?
1: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... ja, dat is zo toevallig ingeslopen. Wij luisterden. Harry had een radiootje. En op de talen waren die opstaan, Luxemburg, Radio Luxemburg. En toen luisterden we heel vaak naar muziek, naar Slim Whitman en Guy Mitchell, Singing in the Blues en dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock'n'roll van Bill Haley en de Tutti Frutti van
0: Little Richard.
1: Ja, Little Richard. Yeah. En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand, maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar, of heel vroeg.
0: Jouw broer Henk?
1: Ja, die is 9, die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de... Van de Mulo feestje zongen wij als duo.
0: Ja.
1: En ja, die vond het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat was een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. Maar dan kon hij dus de soli in spelen die bijvoorbeeld Fats Domino speelde.
0: Oh, ja.
1: En dan trokken we met, en ik speelde toen een beetje ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaas. Mijn vader die werkte op de vleescentrale. Snaartje eronder.
0: Hmm.
1: En we gingen heel vaak het Pelis Bos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan gingen we gewoon ergens midden in het bos in te spelen.
0: Ja.
1: En toen langzamerhand kwam de skiffle op. Want het skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig.
0: Hmm.
1: He, je kon een theekistenbas maken en je kon een drumstel maken van een oud wasbord. En toen zei Harry, nou, weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffle groep gitaar spelen.
0: Ja.
1: En dan hadden we nog een banjo nodig en dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar banjo gekocht met 6 snaren was het. Maar de klonk in ieder geval als een banjo. Nou, toen begonnen we al een beetje te spelen.
0: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group?
1: En dat duurde wel twee jaar.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja, dat is wel aardig, want daar begint de tentoonstelling hier in het Drents Museum eigenlijk ook mee.
1: Ja.
0: En met een heel groot gezelschap en daar is de Old Fashioned Jazz Group een onderdeel van.
1: Klopt.
0: Ik wil even naar jouw muzieklijstje, want ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat jij erop hebt gezet is van Buddy Holly.
1: Ja, That I'll Be The Day.
0: Ja.
1: En ja, dat was een nummer die, dat hoorde ik op een gegeven moment. Ik weet nog precies waar ik stond in huis. Voor de radio. En dat was zo'n heel andere sound dan dat we gewend waren. Heel anders dan bijvoorbeeld Guy Mitchell en ook Elvis Presley. En dat sprak ons zo aan. We zeggen, hé, dit is mooi. Dat moeten we ook gaan doen. Ja, en vandaar dat nummer.
0: That'll be the day, Buddy Holly.

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll be the day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hillebrandi, dat jij dat vertelde over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, okay. Dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja. Nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Group, daar gaan we het even over hebben. Hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik even een stukje terug. Dan begin ik bij de skiffle groep, de Mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deed niet alleen maar de... Dit niet zomaar de mixjes, het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram van Staveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus we konden het toen een avond vullen. Hè. Met skiffle konden we misschien een half uurtje spelen, maar ook niet langer. Nou, en toen... hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in... Wij luisterden toen al wel naar Dixieland. Maar Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Eckerbilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft dat doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, ja, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord van het schip. En toen, ja, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen... Van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant ook afgegaan. Ja, voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus dan moest een Dixieland band worden.
0: Het was een mix van skiffle, Dixieland, Boogie Boogie, eigenlijk van alles een beetje bij elkaar.
1: Bananenbootsong bijvoorbeeld. Was er. Ja. En dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers, Bye Bye Love.
0: Ja. Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
1: Ja, nou ja, dat was dus de skiffle-periode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
0: Ja.
1: Je hoeft niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een wasbord.
0: Ja.
1: En je ging van een oude theekist een bas maken.
0: En met één snaar?
1: Met één snaar, ja. En dan ging je van boven naar beneden. En dan maakte niks uit of je wel speelde. Ja. Klonkeling, boem, boem, boem. Dat was leuk.
0: Ja. Dat is echt een volksmuziek bijna. Ja,
1: daar komt er ook vandaan.
0: Hele toegankelijke muziek.
1: Klopt, daar komt er ook vandaan uit Amerika. Dus. En ja, Lonnie Donegan, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zou je ook horen als je het zo draait.

0: Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Ik bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazz group. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eerst even duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in terechtgekomen is. Ja, we hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum. En we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, bedoel, je zocht niet naar een goede bassist. Je keek gewoon kijken, wat is je vriend en wat kan die daarin doen?
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor 150 euro.
0: Zo'n hoge staande bas, ja?
1: Een contrabas.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry op spelen. Ja. En dat vond ik wel leuk.
0: Want dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekprijs was van Herman van Kekeren. Dat was
0: de zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Had die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. En een paar zangduo's. Twee meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocking Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergopwaarts.
1: En we zouden heel veel geld nog krijgen. En we hebben geen cent van gekregen. Jacques Nieuwenhuis, dat was man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, ze zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry Miep dus ook. Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet. Maar die horen het bij de Drekkens. Ja. Dat was ook een duootje waar daar zong.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Nou, ja. We voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven beschoren.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
1: Ja.
0: En Dat repertoire, hè? Waar we het net over hadden, van Dixieland, bluesachtig. Nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
0: Chris Barber
1: en we allemaal. Ja, de standards van Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In en dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid. Hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Delia Gone.
0: Dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dus hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen ook te zingen. Ook, ja, absoluut. Oh, okay. Ja.
0: Ja, ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixjes zong hij ook skillful nummers natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus in de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Delia Gone van Mr. Ackerbilk.

0: Delia Gone. Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Jaap Hilbrand, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group. De Rock and Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstap gekomen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen. Een jongerenzoos. Dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: De vader van George en Tony Greving, die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen.
0: Hmm.
1: En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daarop. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelde eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in het spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En hij stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking String dan bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem ook voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En op een middag zijn we erheen gegaan. Wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. En zeiden, nou Harry, ja, dan moet je toch een keus maken jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En heeft hij gezegd van nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja, ja.
1: En achteraf een goede keuze van hem, want hij is natuurlijk met QB beroemd geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel. Dus, maar niet zoals...
0: niet zo beroemd, maar het plezier in de muziek is
1: plezier in de muziek is hetzelfde geweest.
0: Ja,
1: en zo is Harry dus toen, vanaf toen. En dat is al ongeveer... 62, 63 geweest zijn.
0: Ja, ja. Want de Rocking String, daar speelde Eelco in. Eelco Gelling. Hans Kins speelde erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans, ja.
1: Ja.
0: Ja. Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft een beetje eigenlijk. Ja. En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja, ja.
1: De eenvoud en net als in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Yeah.
1: Zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. Hè, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan. Mm. En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is... Ballerina is er dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden en daar gebeurt van alles in. Emoties, je kunt er eigenlijk alles in kwijt. En ja, ik kan er heel lang naar luisteren.

0: Geweldige nummer van de LP Astral Weeks. De tweede LP van Van Morrison. De tweede solo LP van Van Morrison. Nu denk ik 167. Jabil Brandy, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Je kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Muskee en van Van Morrison?
1: Ja, absoluut. Dat is ook dat die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stem. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En ja, dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden. Ja. Een weekend geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Nou,
0: of is dat te ver gezocht voor mij?
1: Wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel.
0: Ja.
1: En

0: heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil, ja, en dat heeft hem ouders geloof ik ook wel.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ben je hem altijd
0: teruggetrokken?
1: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Musquet?

0: met die vriendengroep.
1: Het oude clubje?
0: Ja, het oude clubje. En dat twee, in ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten, leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenhoofdveld geweest met z'n allen.
1: Goh, ja. Altijd leuk, man.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Dat is een hele goede herinnering daaraan.
0: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
1: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
0: Nou, met die Old Fashion zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69 geloof ik. Nee, eerder nog, 66. Dan zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78 ging ik weer kriebelen. En toen hebben die jongens weer gebeld. En dan zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de Old Fashion. Ja.
1: Die speelt nog steeds trouwens, hè?
0: Ja, een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen.
1: Ik vind dat jullie band zo'n ontzettend leuke naam heeft.
0: Dank je. Oh, die laatste band, ja.
1: Ja, After Midlife.
0: Ja, After Midlife, ja. Nou, precies.
1: Op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
0: Nou, lekker muziek maken. Zeg, dat is ons uitgangspunt.
1: Ja, precies, ja.
0: We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
1: Ja.
0: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
1: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
0: Ja.
1: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
0: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk. Ja. En
1: eigenlijk is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
0: Ja, precies. En het is ook Randy Newman. Die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. En het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. En het spreekt me erg aan.
1: Het grappige is dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
0: Ja.
1: A Wedding in Cherokee County.
0: Ja.

0: Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was er nog een LP trouwens. Jaap-Piel Brandy, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd met Harry. En wat hij allemaal gedaan heeft. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Hmm. Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat wil ik zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek er op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. En dan, dat vind ik toch wel geweldig eigenlijk. Ja.
0: Bevestigt eigenlijk ook van dat deze tentoonstelling ter ere van zijn 75ste geboortejaar, ook jouw 75ste geboortejaar trouwens, maar dat ook wel terecht is.
1: Absoluut, ja.
0: Heb jij gevolgd bijvoorbeeld dat hij naar Amerika een paar keer is geweest of niet?
1: Nou, ik van horen. Ja. En jouw uitzendingen toen erover, maar verder heb ik niet zo best heel gedaan. Nee.
0: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8. Zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Blues Museum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Blues Dagen zijn dan. Ik weet niet of jij er aan meedoet, Jaap, aan de blues daar.
1: Nee.
0: Nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk dat in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzards weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
1: Nee.
0: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
1: Nou, wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Ilko niet. Mm. Dus nee.
0: Jij bent meer in de sfeer van de jazz, de Dixieland en de old fashion gebleven. Ja. Wat heb jij trouwens later voor werk gedaan eigenlijk? Je bent naar zee geweest, hoorde ik net.
1: Ja, en toen ben ik terechtgekomen in het sociaal-cultureel werk. En uiteindelijk bij de Hans Hogeschool in Groningen.
0: Als?
1: Docent methodiek.
0: Oké. Ik zat even te denken, misschien wel docent muziek, maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
0: Nou, ik vond het
1: hartstikke. Ik heb wel veel met muziek gedaan daar trouwens, maar niet in de zin van docent als muziek.
0: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doek. En Aad Doek is degene die in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. En over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
1: En korfbal. En volleybal.
0: Ja. En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
1: Dat zijn toch die tochten die we maakten met de honden, pijlenbogen op de rug.
0: Ja.
1: En naar Ballorheide, Kamsheide, boswachter Afmoerzaan, kattenkwaad uit vuurtjes stoken en dat soort dingen. Ja, avontuur.
0: Avontuur. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat zijn de herinneringen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat zijn de herinneringen die bij Jaap Heelbrand overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan, aan Jaap Hilbrandi. Vroeger van de Old Fashioned Jazz Group en daarvoor nog van de Mixers. Dank ook aan, aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 3:15, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Aster Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Aster dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma. Dat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan het ook anders? In de statushaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdagmiddag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen en dan vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralph de Jong. Nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger wordt die, gepresenteerd. In elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralph de Jong.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Dave Peverett uit Londen was jaren de zanger van Foghat en later bij Savoy Brown. En hij speelde heel regelmatig als gast mee op albums van de vrienden Blues Brothers. Hij overleed op 56-jarige leeftijd in een ziekenhuis in het Amerikaanse Orlando. Dave Peverett, If You Be My Baby.

Dave Peverett, If You Be My Baby. Lyons, Lee en Converse, dat is de band van basgitarist Leo Lyons, drummer Rick Lee en zanger Vince Converse. En ze hebben een nummer van John Lee Hooker opgenomen. Lyons, Lee en Converse, Bad Like Jesse James.

Lions, Lee en Converse, Bad Like Jesse James. Het nummer werd in 1961 geschreven door Willie Dixon en het werd als eerste opgenomen door Howlin' Wolf. En daarna verschenen er nog 117 covers. Onder meer van Sam Cooke, The Rolling Stones, QB and the Blizzards, Luther Allison, Otis Rush, The Doors, Mick Taylor, Elvin Bishop, Etta James en Lucinda Williams. En dit is Savoy Brown, Little Red Rooster.

Savoy Brown, Little Red Rooster. De Noord-Ierse zanger-gitarist Gary Moore, de Engelse drummer Gary Husband en de Schotse basgitarist Jack Bruce namen samen een nummer op van John Lee Hooker. Gary Moore, Serves Me Right to Suffer.

0: Gary Moore, Serve Me Right to Suffer.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Out of the Blues van The Striders is het album van deze week. En de band wordt vooral vergeleken met de Amerikaanse Rival Sons. En met hun sound bereiken de bandleden een hele grote doelgroep, want de rock, blues en soul-liefhebbers komen volledig aan hun trekken. The Striders, Addicted.

0: The Striders, Addicted. Rory Gallagher was een grote fan van gitarist Peter Green en hij nam deze compositie van zijn grote held op met pianist John Cook, drummer Rich Newman, en Rory Gallagher speelt zelf gitaar en basgitaar. Rory Gallagher, Showbiz Blues.
1: Can we roll it?

Monsieur.

Rory Gallagher, Showbiz Blues. Het nummer is geschreven door Ray Alfred en het wordt gezongen door Clem Clemson. En dat is de voormalige zanger van Humble Pie en Rough Diamond. De basgitarist is Jack Bruce en de mondharmonica speler is Mark Feltham. Hij speelde vroeger bij Rory Gallagher en tegenwoordig bij Nine Below Zero. Clem Clemson, I've got news for you.

Clemson, I've got news for you. Mick Abrahams maakte jaren deel uit van Jethro Tull. Later zat hij bij Bloodwind Pig en daarna begon hij zijn eigen band, de Mick Abrahams Band. Maar hij heeft ook al 16 soloalbums gemaakt. Mick Abrahams, The Same Way.

Mick Abrahams, The Same Way. Het is een nummer van Robert Johnson, vertolkt door de zanger van Uriah Heep. En hij maakte er een egotrip van in de studio, want hij zingt het nummer en nam ook de begeleiding voor zijn rekening. Ken Hensley, Hellhound on My Trail.

Ken Hensley, Hellhound on my trail. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jess Roden was de zanger van The Alan Bounce Set, Bronco, Motte Hoepel en de Keith Hartley Band. En dit nummer nam hij op met gitarist Luther Grosvenor van Spooky Tooth. Jess Roden, Merry Go Round.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Toen begon het van Mozart en hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk, hè, in Praag.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet en we met zijn gasten praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet we over spoor en muziek. En de hoofdgast die praat eigenlijk over de gast die er niet meer bij kan wezen. En dat gebeurt in Baarn, vlakbij het spoor.
2: Ja, de generaal is een. Dat is een stationgebouw van vroeger. Hier was vroeger het stationnetje Baarn. En ook daar aan die kant liep een treintje volgens mij. En dat is verplaatst naar gewoon 200, 300 meter naar de andere kant, naar links. En op een gegeven moment is dat door iemand ontdekt. En die heeft er een eethuiscafé van gemaakt. En het is zeer populair, ook in de zomer vooral. Want dan komen de toeristen hier en dan zit het hele terras echt stamvol. Dan kan je geen plekje vinden. En er is ook nog een Oranje Museum achter geweest. Dat heeft die baas ook begonnen. Maar dat is ter ziele. De belangstelling voor de Oranjes was minder hier. Terwijl die toch in Baarn zijn. Zijn opgegroeid, hè, die kinderen. Dat is,
4: En de generaal, dat is een trein, dacht ik.
2: Ja, dat is, dat geloof ik wel. Die geschiedenis van de generaal ken ik niet zo goed. Maar is het een trein? Ja, dat heb jij beter dan ik. Dat heeft Jan nooit verteld.
4: Nee, Albert heeft dat, die dacht dat het iets met Van Heurst te maken had. Maar omdat het aan de Van Heurstlaan lag. Maar
2: de generaal was een trein. Dat hoor ik nou weer voor het eerst. Dat heeft Jan me altijd onthouden. Terwijl ik hier altijd kwam.
4: Ja.
2: Altijd hier binnen. En Jan zat er dan altijd al. Meestal, die afspraken. Altijd met witte wijn. Maar niet eten, wel witte wijn. Ja, dit zijn de foto's. Dat is echt de erfenis van Jan Dittel. Deze prachtige plaatjes, die hingen allemaal in dat hok, zoals hij dat noemde. Dat is een soort garage of schuur achter zijn huis, waar hij woonde. Apart van zijn vrouw. Hoewel hij zag er wel veel. En er hingen werkelijk honderden, maar dan ook honderden van deze plaatjes. Kijk, die oude tramstellen die je hier ziet. Zo'n oude lok natuurlijk. Hier een heel uniek plaatje van een raar tramstel. Ja, trein-tramstel. En hier dit natuurlijk ook uniek. Dat is allemaal van Jan. Dat is fantastisch om dat nog even terug te zien. Jan kwam hier veel in de generaal. En die baas die viel goed bij hem. Dat was niet met iedereen het geval, maar dat klikte tussen die twee. En die man draaide altijd zijn Mozart-bandjes hier. Altijd Mozart van Jan. Ja. Als je het café binnenkwam, dat is nu allemaal veranderd. Maar wat ze toch gelaten hebben, dus uit eerbied voor Jan kennelijk, is dat je als je binnenkomt die oude fotootjes van Jan ziet. Ik heb er ook een aantal nog op mijn kamer hangen, gekregen.
4: En Jan Dittel, dat was eigenlijk de echte naam van
2: Jan Wagenmeester, omdat hij natuurlijk altijd op treinen zat. En ooit is als een soort wagenmeester is gefotografeerd door Peter Vliek. Die foto bestaat nog ergens, waar hij dan voor zo'n trein staat, echt als een wagenmeester.
4: Han Reiziger en Jan Wagenmeester.
2: Dat was het. Ja. Ja. Maar wat leuk om dat nou weer terug te zien.
4: Ja.
2: Je ziet hoe mooi die. Het was echt een unieke verzameling hoor, die had. Dus dat is nou met. Ik denk dat zijn zoon Dirk, die ik uit het oog verloren heb, die zal waarschijnlijk ook wel heel veel nog hebben. Maar heel veel hing hier. Maar ja, je ziet dat er dan toch een kennelijke nieuwe wind waait. Want het hing helemaal vol met die plaatjes. En ik denk dat is weggehaald. Dat zijn mooie interieurtjes hangen. Dit in God. Ik ben zo blij dat hier nog hangt. Dit, werkelijk waar.
4: Ja.
2: In godsnaam houden we het hier zo, zeg ik dan, hè.

0: Han Reiziger, natuurlijk muziek binnen Nederland. En dan heb ik het vooral over muziek die de mensen, of tenminste een bepaald soort mensen wat zegt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Han, jij bent natuurlijk een muziekliefhebber en ook een muziekkenner bij uitstek. Hoe lang doe je dat op tv? Al 10 jaar, dacht ik toen uit niet.
1: Ik ben nu in mijn 11e jaar begonnen. Ja. Zit ik alweer dik.
0: Dat is natuurlijk heel lang. Maar jij bent als radioman begonnen.
1: Ja, en in 1963 was dat. Bij de VPRO met de puntjes. Dus V. P. R. O.
0: Was dat nog tijdens de tijd van de dominees?
1: Ja, precies. Ik ben bij de dominees. Ik ben ook door een dominee aangenomen.
0: Ja.
1: Aangenomen bij de VPRO, maar ik was ook aangenomen. Ja. Dat moest je dus, hè. In die tijd kwam je de VPRO niet binnen. Als je niet gelovig was. Dat was echt, daar waren ze heel streng in. We kunnen zo naar het station geloven, ja. Hoeven we niet zo'n end om.
0: Dat lijkt me mooi, ja.
1: Dat is een paadje en dan kom je per rond terecht, volgens mij.
0: Ja, hier zo, daarachter bij de fietsen.
1: Maar dat was toch wel een hele leuke tijd natuurlijk. Want ja, we waren heel klein. Het was heel huiselijk allemaal. Het was heel... Je kende alle medewerkers, ook van de gids. Terwijl als je nu in dat bedrijf komt, in dat nieuwe gebouw... waar ik me nauwelijks thuis voel, moet ik zeggen... Ja, ik ken niemand meer haast. Nee. Allemaal jonge mensen zitten daar. En de oude generatie is, dat is natuurlijk ook goed weg. Maar ja, die prachtige tijd toen ik begon in 1963. Want toen konden we zijn langzamerhand toen van een hele kleine omroep tot groot gegroeid. En dat heb ik natuurlijk allemaal mogen meemaken.
0: Ja, ja, er zitten nog een paar mensen die ik... Wim Noordhoek en...
1: Wim die zit er nog steeds. En, Jan Donkers zit er
0: en,
1: nog steeds.
0: Wim Bloemendaal doet af en toe
1: nog wel. Ja, met Wim Bloemendaal ga ik altijd, als ik enigszins kan, naar de treintjesbeurs in Utrecht. Want we zijn beide treintjes gek.
0: Ja. Han, iets wat ik niet van jou wist, dat is die tijd voor 63 eigenlijk. Dat jij bent begonnen als pianist, als muzikus.
1: Ja, in mijn studententijd eigenlijk. Ik was al heel jong toen ik op de lagere school zelfs al liedjes maakte met een vriend van mij. En die is later hoofdredacteur van de Telegraaf geworden, Jan Langerijs. Hij is nou ook alweer gepensioneerd. En we waren een soort dikke en dunne. We stonden op toneel. Hij was veel groter dan ik, dikker. En ik was een kleintje. En we hadden zo'n soort snippersnap show samen. Ook met van die liedjes die ik dan zelf schreef. En mijn vader, die begeleidde ons dan. Want ik kon natuurlijk niet twee dingen tegelijk. Op het toneel staan en piano spelen. Maar later is dat uitgebreid. En hebben we op de middelbare school een cabaretgroep gehad. Cabaret de Kern. En daar componeerde ik alles voor. En speelde ik piano. En ik had een pianoleraar, klassieke pianoleraar, Sas Bunge. Die pianoleraar, die vond het eigenlijk wel leuk wat ik deed. Dus ik mocht daar van die mopjes mocht ik voorspelen. En die heeft mij eigenlijk gestimuleerd om verder te gaan. En toen, die zei ook, jij hoeft helemaal niet in het conservatorium, je vindt dit leuk. Nou, toen ben ik toch nog wel gaan studeren, want geld voor het conservatorium was er niet bij mijn ouders. Dus ik ben sociale geografie gaan studeren, maar ja, ik ben eigenlijk al op piano blijven spelen en componeren en cabaret blijven doen. En zo ja, van lieverlee ben ik het vak ingerold. Allereerst bij Rob van Rijn, die nu ook zijn afscheid heeft genomen. Een trio. En met datzelfde trio hebben we ook weer cabaretprogramma's begeleid. En ik ben toch... Ja, ik heb ook dingen voor Jasperine de Jong geschreven. Voor Lisbeth List. Ik heb heel veel met Hans Andrees gedaan.
0: Ja, ja.
1: Die allerlei teksten heb ik van hem op muziek gezet. En ik ben dus... dat was mijn vak, pianist.

0: Maar hoe kwam jij dan terecht bij de VPRO's radiomaker?
1: Nou, dat heeft te maken met een programma. Ik kende de VPRO door een programma wat ik met Lisbeth List heb gedaan. Met een aantal, met een kleine, nou ja, een stuk of 8 muzici. Dat programma heb ik toen opgenomen voor de VPRO. En daardoor kende ik wat mensen bij de VPRO. En toen op een gegeven moment stond er een advertentie medewerker gevraagd. En ik dacht eigenlijk toen al, van stel nou, als ik jaren 40 ben, of misschien nog ouder, zou ik dat dan nog steeds leuk vinden, dat begeleiden. En hoe goed ben ik dan? Want er komen nieuwe mensen. Dat wist ik toen al zeker. Ik dacht, nou, dan kan ik het voor mijn lol blijven doen en dan bij de radio gaan werken. En ik ben toen inderdaad aangenomen, wat ik net zei. Vanwege het feit dat ik nogal, dat had ik toen al. Ik was gek op jazz, klassiek. Ik wist veel van cabaret af. Dus ik was een handige jongen om in huis te hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Gelijk ja. Met Peter Flick ben ik aangenomen.
0: Ja, en jij hebt je natuurlijk, je hebt een grote interesse voor muziek. Want dat is niet alleen maar jouw televisieprogramma, maar jouw radio werkt natuurlijk ook. Want ik heb jou toch van... vanaf Haydn tot aan Steve Reich en Philip Glass tot aan, nou weet ik veel wat, tot aan Scriabin horen.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook een tik van de Amerikaanse muziek gehad en ik ben daar heel veel geweest. Op allerlei festivals voor eigentijdse muziek. En daar heb ik al die jongens leren kennen, als Steve Reich, Philip Glass, maar ook Morton Feldman. Ik heb een onvergetelijke wandeling ooit met John Cage door Chicago mogen maken. Waar hij me wees op de plantjes die daar tussen, gewoon op de stoep. Die hele drukke stoep. En toen ineens kwam er een stukje groen kwam er omhoog. En John Cage pakt het op en hij zegt, dat kan je eten. Ik zeg, hoe? Die wist dus alles van kruiden. Hij zei, dat een kruid midden in de stad, dat vond hij zo fantastisch. En dat is het leuke dat je dan zo'n wijde belangstelling hebt. Krijgt natuurlijk. En veel leert ook. Vooral veel leren.
0: Zappa heb jij ook heel goed gekend.
1: Ja. Met Zappa in het beroemde programma Picnic.
0: Ja, en het legendarische programma's die waarschijnlijk nu nooit meer zullen kunnen worden gemaakt.
1: Nee, en ze bestaan ook niet meer op band. Hè?
0: Ook niet meer, dat is heel jammer.
1: Ja. Het is de tijd, het werd toen opgenomen op een soort systeem wat veel hergebruikt moest worden. En ze spoelden er gewoon overheen.
0: Ja.
1: Dus geen van die picknicken is er meer bewaard gebleven.
0: Ook dat
1: optreden van Zappa is nog wel, staat op band. Uit de Elburgse hei waar we toen zaten. Of de Uddel, bij Uddel was het. De Uddelermeer en de Uddelse hei. En die band bestaat nog steeds bij de VPRO van het optreden. Dat moet Wim Noord ook goed weten.
0: Ja, en Zappa, die heb jij ooit nog een keer in een... In jouw oude eend naar dat optreden toegereden.
1: Ja, hij zat in het Apollo Hotel. Apollo First was het. Op de Apollo-laan. En nou ja, hij kende mij al van onze ontmoeting in Engeland met Roelof Kiers. En ik had hem daar al gesproken. En ik zei, nou, ik kom je wel halen. En toen kwam ik, dat had ik niet gezegd, maar ik had die Deutsche Vaux bij me. Met een open dak toen, want het was hartstikke mooi weer. Hij vond het fantastisch. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt, zo'n autootje.
0: De luisteraar die hoort hier een geluid en wij zitten hier op het station van Baarn. En dat heeft toch ook een speciale reden, want treinen die speelden een belangrijke rol in het leven van Jan Tittel. En dat is een man waar jij ook prachtige programma's meegemaakt hebt, vooral over klassieke muziek. Kijk, De conducteur fluit.
1: Ja.
0: Helemaal passend bij Jan.
1: Ja, het geluid van Jan.
0: De reizen, ook stations kwamen daar veelvuldig in voor. Heb ik kunnen zien de film van Aartsgraven Zander. Maar ook de op zoek naar in dat Bohemen en dat Tsjechië naar de gebroeders Benda. Of in ieder geval naar Jerzy was ik geloof het, hè?
1: Ja, Jerzy Benda, ja.
0: De broer František, dat was meer de Mannheimer Schule, dacht ik.
1: Dat is dus een van de twistpunten geweest. Even de trein weg laten rijden. Hier zat Jan veel, hè, op dit station. Uren zat hij te lullen met de stationschef. Over treinstellen, over onderstellen. Waarom die hondenkop zo goed bleef. Er reed net een hondenkop weg. En die nieuwe treinstellen, die komen straks hier langs. die IC's, die intercities. Ja. En die waren in het begin onbetrouwbaar als het water diep is. En Jan had er hele theorieën over waarom dat zo was. En vond het dus niks. En die wist ook waarom het mis was. En dan staat hij hier, met stationschef, zat hij altijd te lullen. Met een, stond hier stond een fles en een tas met een fles sherry erin. Dan zat hij hier sherry te zuipen. Op zo'n bankie kon hij uren zitten. Veel drinken vooral.
0: Je zit bij picturaal ook helemaal in mijn hoofd. Van, die film die Asgraven Zander gemaakt heeft, daar zie je dan ook een koffer met zo'n bandrecorder erop. Dat is inwisselbaar voor een fles als het ware.
1: Ja, die had hij altijd bij zich, die fles.
0: Ik herinner mij ook dat jullie in cafés hele emotionele gesprekken voeren. En Jan dan ging slapen en dan een of andere krakende trap opging en dan zich nog één borrel inschonk. En dan via die toch iets wat krakkemikkige recorder nog weer een stuk van Mozart opzetten. Want dat was zijn grote liefde, hè?
1: Mozart, dat is dus het strijdpunt met Benda geweest. We hadden dus die Mozart-serie en Jan was, ja, die zou wel iets in Bohemen willen doen. En toen had ik, en daar waren we trouwens allebei weg van, er was een soort zangspel, half gesproken, half gezongen, van Jerzy Benda. En dat hadden we op onze Mozart-reizen in Praag, bij Jarmila Kozdergova, een pianiste, hadden we dat gehoord. En we waren allebei in tranen, waren zo ontroerd, we vonden het zo prachtig. En dat is mij altijd bijgebleven. Toen heeft die Jarmila, die toen, ja, het was toen nog bezet, hè? Het was dus, er was nog een ijzeren gordijn. Dus die kwam met moeite hier over en die keek zelfs hier nog of er geen microfoontjes hingen of ze niet dingen zei die niet mochten. Maar die speelde toen bij mij in de studio een paar sonates van Benda. Toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. Toen ben ik naar Jan toegestapt. Maar dat is dus een reuze, daar hebben we reuze ruzie over gehad. Hij wilde dat niet en nee, Benda niks. En dan kwam ik weer met plannen en dan maakten we de grootste heibel in dat huis van hem. En dan praten we het weer bij in de generaal. Want op een gegeven moment heb ik hem toch zover gekregen dat we dat gingen doen. Maar waar we ook waren, de naam Mozart kwam altijd wel ergens in een uitzending voor. Hij kon er geen afscheid van nemen van Mozart.

0: Dat was dus een strijdpunt, die benda met die Mozart. Die Bohemenreis is ook moeizamer verlopen dan de Mozartreis. Hoewel we daar ook wel... Want Jan was natuurlijk, die werd onredelijk op de momenten dat hij te veel zoop.
1: Ja, ja.
0: Dan op een of andere manier, dan wou hij, weet ik veel, naar de hoeren. Of daar had ik er geen zin in. En zei, man, laten we nou gewoon in. Dan liep het dus mis. Hij zag mij een beetje als zijn zoon, als Mozart. Hè? Je moet de verhouding zien.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Leopold. En ik was dan de Mozart in zijn ogen. De kleine man, ja, de kleine joch, zei hij dan.
1: Hij heeft ook nog wel eens wat gedraaid van Leopold. Ja. Of zo. Hoewel hij een heel behoorlijk stuk heeft geschreven.
0: Jawel, maar het was toch die
1: Mozart.
0: Vader.
1: Ja, ja.
0: Had het altijd over die vader.
1: Ja.
0: Dat was een slechte man.
1: De neus.
0: De neus. Als een soort vader en zoon moesten we het dan weer uitpraten, de ruzie. Hij was dat had te maken natuurlijk met zijn drinken. Hij dronk natuurlijk ongelooflijk veel. Hij begon zijn ontbijt, 's ochtends, met een jus met wodka. Dan had hij daarvoor al, was hij opgestaan en was hij bijna gestikt. En het eerste sigaretje wat hij rookte, toen stikte, dan bleef hij er helemaal in. En dan nam hij een paar glazen witte wijn en dan kwam hij weer op gang. En dan tijdens het ontbijt, zo'n wodka met jus. En dan gingen we op pad en dan nam hij onderwijl steeds een wijntje. En dan begon ik pas om 12 uur, dat vond hij belachelijk. Hey, kleine man, doe nou iets. Kijk, heb je dat niet?
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is de Intercity, hè?
0: Ja, dat deugde voor geen cent, zei Jan. Nou, ze rijden nog steeds, zie ik.
1: En hij was technicus bij de NOB, ja. Of bij de NOS toen nog. Ik hoor van heel veel mensen van de techniek dat hij een legendarische figuur was. Die een keurig pak schoof.
0: Altijd een zwart pak met een strikje.
1: Ja.
0: Dat was zijn kleding. Hij had nooit wat anders aan. En in dat pak zat hij dan ook hier. Maar altijd met die fles sherry. En wat hij in de uitzendingen deed. Hij had het altijd. Ik weet niet. In mijn tijd had je stand titel. Dat betekende.
1: dat, ik voel hem aankomen.
0: dat hij dus. De luidsprekers. Hij hoorde gewoon niets wat er in de uitzending was. En dan zat hij ondertussen. Zat hij altijd bandjes te kopiëren met Mozart. En in al die hokken die leeg stonden, die niet gebruikt werden, zag je allemaal banden draaien. En hij had helemaal... En ik heb wel eens meegemaakt dat er dus hevig gebeld werd, dat de uitzending al was afgelopen. En dat ze zaten te wachten wat er weer kwam. Want hij had het niet gehoord dat de uitzending was afgelopen. Dus het nieuws was aan het toeteren, want dat zette hij niet open. En dan had hij met die fles sherry. Het interesseerde hem echt de ballen. Helemaal niet.
1: Hoe zijn jullie eigenlijk... aan elkaar... tot elkaar veroordeeld zou ik bijna willen zeggen. Nou, maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Ja, dat bij de VPRO gemaakt. Toen ik het eerste jaar zat. Ik heb dus mijn stemtesten moeten doen. Dat was dus vroeger. Hè? Moest je een stuk lezen. En je moest ook zelf een tekst maken voor een concert. En voor nog andere dingen. En in een van die... Jan was toen technicus. En ik vond het een ontzettende... Hij keek een beetje kwaad. Ik was echt bang voor hem. En toen later ontmoet ik hem als technicus. En hij had al door dat ik... En toen was ik toch een programma waar toevallig... waar ik Mozart had geprogrammeerd. En toen begon het van Mozart. En hou jij van Mozart, Han? Ja, nou. En toen was het meteen het ijs gebroken. En die Mozartliefde hebben we gedeeld tot hij eigenlijk gestorven is natuurlijk. Hè? In Praag.
1: Hij is in Praag gestorven?
0: Ja, dat wilde eigenlijk. Hij wilde het.
1: Ja.
0: Hij wilde niet in Nederland doodgaan. En het gekke is dat hij heeft geen zelfmoord gepleegd, niks. Hij is gewoon heel ziek geworden in Praag. In het ziekenhuis terechtgekomen. En daar hebben ze hem niet kunnen redden. Maar het is natuurlijk wel zijn wens geweest.
1: En Praag is eigenlijk een Mozart-vriendelijke stad geweest als Wenen.
0: Ja, daar hebben we ook hele gelukkige tijden meegemaakt, Jan en ik, in Praag. In Praag waren we samen heel close. Meer dan in Wenen. En daar voel je Mozart echt in die kleine straatje. Moet je maar eens rondlopen, dan loopt hij daar rond.
1: Ik zie jullie daar. Ik vind nog steeds, ik heb het aan Huub van der Lubbe laten zien en dan veel meer mensen die onlangs nog weer uitgezonden film met van Art Stravenzande. dat jullie daar op dat... wat was het? Het Centraal Friedhof of het andere kerkhof?
0: Nee, het Sint-Marcse Friedhof.
1: Ja, dat jullie daar door die laan terugliepen. Jij zo met die microfoon en hij daar met het verfonfaaide pak. Dat ontroerde mij eigenlijk diep en zo.
0: Ja, toen hadden we echt afscheid genomen. We hebben een nachtuitzending gedaan. Vanaf dat Sint-Marcse Friedhof. Dat is ook vrij legendarisch. Dat was op Radio 3, kan je nagaan. Maar dat werd 's nachts opengesteld voor andere dingen. En Peter Flick had daar allerlei ideeën over. En die zei, we gaan op die zender, omdat het 's nachts is. Die was de enige wat die 's nachts uitzond. Gaan wij een Mozartnacht maken. En Jan die vond het prima. En we hebben toen op het graf, midden in de nacht, in april. En het was steenkoud. We hebben een hele nacht zitten uitzenden. En we hadden om ons heen een eigen bandapparaat. Een platenspeler die het begaf omdat het kortsluiting had met het natte gras. En van die cassettebandjes. En zo hebben we die hele nacht gemaakt. En toen aan het eind, om 4:00 s'nachts was het. Toen hebben we snikkend, dat bestaat nog steeds. Hebben we allebei zitten janken op het graf van Mozart. Dat was zeer emotioneel. En toen zijn we weggelopen. En Jan dacht, nou, dit is het. Ja, hij zag het ook als het eind van zijn leven een beetje.

0: Jan ligt naast de spoorlijn, hè? Niet verder, veel verderop. Als je iets verder loopt, dan kom je bij een kerkhof. En vlak naast de spoorlijn ligt Jan. Begraven.
1: Goh. Dus ja. Dat
0: hier is, in Baarn. Ja. Het is, op een gegeven moment is dat met heel veel soeza is dat lichaam hier naartoe gekomen. Daar heeft Peter Vlieg weer een grote rol in gespeeld. En toen is er hier in Baarn op het kerkhof een hele... Ja, daar iedereen was er natuurlijk bij het afscheid van Jan. En... Die is toen hier begraven. Een heel klein, sober steentje. Ik weet niet of ik het nou nog zou kunnen vinden. Ik ben een paar keer terug geweest. Maar ja, op een gegeven moment slijt dat, hè? Dan doe je dat niet meer. Maar Jan, die gaat natuurlijk prima. Die hoort al die treinen.
1: Die hoort al die treinen gaan.
0: Langs razen, ja. Dat is wat hij ook wilde.
1: Ja. En in Praag zijn jullie uiteindelijk ook nog, waar ik nog niet geweest ben. Want ik heb verder een heleboel plekken wel gezien. Ik wou er nooit naartoe, naar die Villa Betranca.
0: Ja.
1: Van de, hoe heet ze, van mevrouw Doesek, hè?
0: Ja, daar zijn we. Dat is natuurlijk een hele mooie plek geweest. Waar we in die film, herinner ik me ook, dat we op een gegeven moment dat Jan... Ja, we waren zo emotioneel met z'n tweeën. En ik ging zitten en ik moest van Jan, daar aan het eind, want dat eindigt ook de uitzending mee, moest ik een deel uit de sonate
1: van Mozart spelen. Ja, nou komt je grote moment.
0: Mijn grote moment kwam daar. Ja. Nou, daar was ik echt heel zenuwachtig voor. Want Mozart spelen en dan met een camera op je handen, dat valt niet mee. Maar vlak daarvoor, en dat is typisch Jan, die je dan nog meer in de war brengt. We zaten met z'n tweeën en toen zei hij, nou Jan, het zit er bijna op, Han, we gaan afscheid nemen. En toen draaide hij het AV4 om. En we hadden natuurlijk toch weer de nodige glaasjes op. En dan allebei, ik jank, ik bijna onder de tafel. En de kleine man, kom nou maar. En ik zo snikkend en hij ook. Naar die vleugel toe. Dus typisch Jan, dat wist hij heel goed op je gemoed te werken. Dat kon hij zo fantastisch.
1: En de en toen was, wie was dat nou? Die Pieter van Bogaard of zo? Wie?
0: Johan,
1: Oh nee, daar heb je een later uitzending mee gedaan. Niet over Haydn.
0: Ja, met Bogaard, ja, yeah. Pianist. Ja. Yeah.
1: Dat was waarschijnlijk na Jans en dood.
0: Maar die was ook. Die heeft ook wel het een en ander met ons meegemaakt.
1: Ja. Daar heb ik ook nog bandjes van. Dat jullie daar in Burgenland zijn. In de Rossas.
0: Bij Haydn, ja.
1: Ja, Rossas meen ik. Of dat het was niet. Waar die...
0: Ja, dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En dat is het fantastische van de radio. Dat is het toch een medium waar je dat kan doen. Je kan dan echt met iemand achter zo'n... Ja, op zoek gaan naar de wortels van zo'n componist. En dan kom je in Haydn Burgenland terecht. En je komt in de Esterhazy terecht. En met Jaap Bogaert en ik hebben we daar de gekste avonturen beleefd. Zo hebben we ook Chopin hebben we gedaan met iemand samen.
1: Daar zijn jullie ook nog geweest. Ja. Zelfs nog op het eiland en
0: op
1: zo.
0: Op Mallorca, maar dat had ook weer iets tragisch. Want Josien Droffelaar, die toen een soort... een rare vrouwelijke rol erin speelde. Die deed toen mee. En die vloog ons naar Noirmont toen. Waar Georges Sand ook. En zij was een beetje Georges Sand-achtig figuur. Dus dat klopte wel in het verhaal. En die, met een pipercupje zijn we toen van Hilversum naar Noirmont gevlogen. En toen in Parijs toen raakte de benzine op. Toen zijn we daar maar blijven slapen. En toen zijn we de volgende dag met benzine naar Noirmont gegaan. En dat is ook een heel emotioneel verhaal geworden. En we moesten nog één reis doen. En dat was naar Mallorca. Ook met z'n drieën. En in datzelfde jaar... en ik weet wel, ik zat op het festival in Middelburg. En toen kwam de mededeling dat Josien met hetzelfde toestelletje waar wij hebben gevlogen zich te pletter had gevlogen in Zwitserland.
1: Jeetje.
0: En toen moesten Jaap en ik zonder haar, en dat was heel moeilijk... het afmaken in Mallorca.
1: God.
0: Dat is ook een raar verhaal weer. Er zit een stuk emotioneel... als ik een boek zou schrijven... dat kwam gewoon niet. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk zo ingrijpend in je leven. Hè? Zo'n iemand waar je zoveel mee hebt gemaakt... en die je dan achter het stuur van de dingen hebt zitten... en jij hebt erin gezeten. En datzelfde toesteltje 2 maanden later. Want ik zou nog met een naar Texel vliegen... is nooit meer gebeurd.
1: Jeetje. Ja, want ik heb die uitzending heb ik ook gehoord. Want ik heb daar een stukje van. Ik heb daar één gedeelte van opgenomen waar ik heel veel aan gehad had. Dat is daar namelijk een stukje. En het is maar 1,5 minuut geloof ik. Die intro van de Krakowien-suite.
0: Ja.
1: Die.
0: Ja.
1: Dit vind ik zo verschrikkelijk mooi. Daar heb ik heel veel troost bij gehad. Ik was toen een beetje in de war. Ik draaide iedere keer dat stukje van die Chopin. Van die, een van zijn eerste werken. Van die Krakowien-suite of zo. En dat heeft mij door tussen vier witte, een soort van catharsis heeft mij doorgesleept. Het is een uitzending van hun geweest, dat kun je nagaan.
0: Ja.
1: Wat voor vreemde impact radio soms kan hebben.
0: Ja, nou dat vind ik het fantastische van radio. En wat ik het mooie altijd zeg, kijk, ik doe natuurlijk al heel lang televisie, al 11 jaar. En op zich, kijk, daar komt echt een treintje met Jan binnen.
1: Ja, de hondenkop.
0: Ja, de hondenkop. Dat is een mooie ouwe, dat hoor je ook mooi binnenrijden. Remmen piepen zo, wacht maar. Nou, valt mee.
1: Ja hoor. Ja.
0: Dat is het lijntje naar Soest, hè? Daar zat Jan ook graag in. Al die kleine stationnetjes doen. Dit is een heel leuk lijntje dit. Die gaat over Den Dolder, Bilthoven, Soest-Zuid. 1 spoortje straks. Dat is natuurlijk, dat is de oude romantische trein met al die oude stationnetjes. Dat is echt prachtig. Maar nee, wat ik vind van de radio is, en dat heb ik altijd gevonden, het is echt het medium van de verbeelding. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want mensen die schreven dat ze ons zagen zitten, nou, zoals jij dat ook hebt. Ze zagen Jan en mij daar op zo'n station zitten, helemaal verlaten daar in Praag. Ze zagen ons op zo'n kamertje zitten met z'n tweeën, met heel veel drank. En op de televisie slaat het dood, is het plat.

0: Dit is het kerkhof, de baan, waar Jan Tittel begraven ligt. Alleen wij moeten even zoeken waar dat is.
1: Ja, hij ligt... Kijk, hier ergens loopt de trein langs. En we komen straks op een nieuwe gedeelte. Dan moet ik even ook weer, want ik ben er een tijd niet geweest hoor. Maar dat vinden we wel. Ja, het ligt natuurlijk heel dichtbij zijn huis waar hij woonde. Bij de generaal, bij de trein. Want dat geluid, dat was hem zo lief. En En Jan hield natuurlijk ook wel van de rust. Het heeft wel iets, dit, als ik nou... Nu loop ik er weer na een tijdje. Of na een hele tijd, eerlijk gezegd. Het heeft wel iets van het... San Marcos Friedhof. Waar natuurlijk... Ja, dat is nog drukker. Want daar rijdt die grote snelweg. Die trouwens is een snelweg. Het zou weg moeten, dat San Marcos Friedhof, waar Mozart lag. En daar is zoveel commotie over geweest. En waarom? Omdat zogenaamd Mozart ligt er dan. In dat massagraf.
0: Ja, ze wisten dat niet.
1: Ze wisten het niet precies. Maar goed, omdat daar je hebt je toch dat beeldje. De plek van de nachtuitzending. Waar een stuk film... Kijk, hier lopen we door een plas. Zo niet. Kijk, daar heb je dat nieuwe gedeelte.
0: Ja, dat is
1: hier.
0: Nieuw, ja.
1: En er is zo'n... en het schuldgevoel van de Weners alleen al tegenover Mozart. Want ze hebben hem toch altijd slecht behandeld. Dus... San Marcos Friedhof, ja, is blijven bestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, de entree hier van dit, ik zeg net tegen Han, dat leek een beetje Oostenrijkse. Met die leisteen dakbedekking en die kleur van het gebouw.
1: Ja.
0: Het
1: deed een beetje aan... Kijk, nou kom je op het gedeelte, maar ja, ga maar zoeken, hè. Hij ligt een beetje naar rechts, geloof ik. Ja, we moeten niet kwaad zijn als we hem niet vinden, hoor. Want het is natuurlijk een hele zoekpartij. Want zie je, het waren van die kleine laantjes. Daar heb je hem.
0: J.W.A. Titel.
1: Wie heeft dat vliegtuig?
0: Haag, geboren in Den Haag in 1923. In 1989 overleden in Praag.
1: We hebben Jan gevonden.
0: Ja.
1: Zie je, dat vond ook Jan mooi natuurlijk, dat we lang naar hem moesten zoeken. Ja.
0: Ja.
1: Ik had er een treintje op gezet, vind je niet? Dat vliegtuigje vind ik een beetje vreemd. Dat is wel symbolisch natuurlijk. Ja, ik denk misschien toch kleinkinderen. Er staan nog bloemetjes.
0: Ja.
1: Zie je, hij wordt wel herdacht. Hier ligt Jan, ja. God, dat doet me toch wel wat. Om er na zoveel jaren weer te komen. 89 was het.
0: Ja.
1: Alweer 11 jaar geleden. Jan was 62, geloof ik, hè? Even kijken hoe oud was hij. 23. Nee, 63. Wat was hij? 63, hè? Nee?
0: 66.
1: 66 was hij.
0: Ja.
1: Hij was net gepensioneerd, verdomd. Ja, dat is waar.
0: Ja, want die
1: party was een jaar ervoor.
0: Die band die heb ik van Jan Bolling gekregen.
1: Ja. Dat afscheid was toen was je nog officieel met 65 ging je pensioen. Hè. Dat was nou natuurlijk anders. Hoewel, ik ben ook op 65 officieel heb ik afscheid genomen. Dat had hij toen ook gedaan. Hele rare afscheid met rare stukken uit de studio. Dat is heel mal geweest.
0: Ja, heel vreemd. Een beetje surrealistisch zelfs.
1: Ja.
0: Wat ik gezien heb, ik vond het...
1: Maar het bestaat nog steeds, het graf, gelukkig.
0: Men wist niet zo goed wat men ermee aan moest, had ik het idee.
1: Dan ligt hij toch minder langs de trein dan ik dacht. Het kerkhof is langs de trein. Maar,
0: ja.
1: Maar kijk, die huizen zie je, dat weet ik zeker. Dat kan me herinneren dat het zo open was allemaal. Ja. Dag Jan, hè, is het nou?
0: Ja.
1: Ja. Den Haag geboren, dat hoorde je ook, hè? Dat Den Hagenaar was, als een manier van praten. Haags bleef hij, tot en met.
0: Nou, het was natuurlijk een moeilijke man, maar ik heb aan zijn uitzending met jou heb ik heel veel plezier beleefd in ieder geval.
1: Ik heb alleen maar, buiten alle ruzies, heb ik hele dierbare herinneringen aan Jan. Aan Jan heb ik eigenlijk veel te danken, dat mag ik toch wel zeggen. Al die prachtige reizen die ik heb mogen maken. Ook daarna met Jacob Bogaert. Ik was natuurlijk toch in de geest van. Hè? En later nog heb ik eens een Wagnerreis mogen maken met Jan-Willem ten Broeke. En altijd op de manier, en zelfs ik heb veel van Jan geleerd. Ik heb een paar grote marathons gedaan met Christian Bor, met zijn reismuziekgezelschap. En ja, zoals ik nou bij het graf van Jan Titel stond, stonden we bij het graf van Tchaikovsky in de sneeuw met 20 graden vorst. En dat zijn ook van die onvergetelijke momenten. Dan denk je, ja, dat zonder Jan had ik dat nooit gedaan.
0: Nee.
1: Jan is echt een grote leerschool voor me geweest. Voor alles, zelfs nu nog bij de televisie.
0: Ja.
1: Hij heeft ook het eerste televisiejaar heeft hij meegemaakt. Hè? Ik ben in 1989 begonnen. En hij is eigenlijk, dat was een ontzettende klap voor me, dat hij toen zo snel overleden is. Ik begon in januari. En ik ben toen bij hem in het hok geweest. En toen, hij vond het toch wel bijzonder en leuk. Maar hij heeft het niet langer dan 3 maanden mogen meemaken. Ik geloof dat april, mei is het gebeurd. Heel kort. 1989 was het moment dat daar ook de muur viel, hè? In Praag. Dat heeft hij mogen meemaken. Dat is zo raar. Dat is werkelijk heel schrijnend. Hij zit op die hotelkamer in het Alcon in 89.
0: 89, ja, precies. Ja.
1: Zit hij in het hotelkamer en dan heeft hij de radio aan. En je hoort hem alleen maar hijgen.
0: Ja.
1: En dat is een soort exhibitionisme natuurlijk. Wie doet dat nou als je zo ziek bent? En zou jij dat doen? Je bandje laten lopen, zodat mensen horen hoe je aan je einde komt. Dat is toch te dol voor woorden? En je hoort hem hijgen. Ik kan niet meer. En dan gaat hij bellen. En op de achtergrond hoor je dus, en dat geeft hij soms ook wel commentaar op nog, zo ziek als hij is, hoor je dus die bijeenkomsten op het Wenceslasplein. En je hoort de radio dat verslaan. Dat is zo bizar. En dat zijn de laatste momenten die we van Jan op de band hebben. En daarna heeft het bandje laten lopen, ook toen hij naar beneden ging. En ja, toen is het verloren gegaan natuurlijk. Want in die herrie en in die chaos. Laat niet iemand in de ziekenauto dat het bandje nog mee lopen.
0: Nee.
1: Dus dat is het einde geweest. Ja, je hoort de trein wel, hoor maar. Mooi op afstand.
0: Nou, ja. De trein op afstand voor Jan Titel nog. Hier bij zijn graf. Met zijn grote vriend Han, de kleine man. Reiziger. Han is natuurlijk niet alleen maar een kleine man, maar ook een hele fijne man. Han Reiziger. Ik wil jou heel erg vriendelijk bedanken voor dit gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO.
1: Ik heb het heel veel plezier gedaan. Dank je, Harry.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, met als gast Han Reiziger, die muziek die kan eigenlijk alleen nog maar van Mozart en van Benda wezen. En dat is ook zo. Een aantal variaties van Mozart. Udevoert door Murray Pariah en Radu Lupu. Het Alla Turca. Udevoert door Christian Zacharias. En het Allegro Ritenuto. Ook weer van Murray Pariah en Radu Lupu. En een stuk van Frans Benda. Een van de twee broers. De andere was Jitsi. Sonate in G. We gaan verder op pad met Harry Musquet. En doorvoer deze keer naar een romance in Norg.
0: Hier bent wij in Norg, een van de alleroudste kerken. Daar starten wij tegenaan hier. 10 uur diensttijden. Nederlands hervormde kerk. Een hele oude kerk. Een van de oudste van Drenthe, denk ik. Zo is het. Maar ja, Norg heeft voor mij ook nog een andere betekenis. Ik heb hier 6 jaar verkering gehad. En dat was hier achter. Of eerst ergens aan de andere straat waar ik heen moest. Toen ging ik op de fiets dus altijd naar Norg toe. Want een brommer kon er toen nog niet af. Maar door weer en wind kroste ik hier op af. En mijn vriendin Miep Huisman die woonde hier. En die kwam later te wonen in een verbouwde Saksische boerderij, de Eshof heet dat. En dat is later gedeeltelijk het woonhuis was helemaal gerestaureerd. En de deel werd gebruikt als de expositie, als een permanente expositieruimte. In de verschillende kunstenaars van de Drentse Schildersgenootschap en zo, die hebben daar nog geëxposeerd. En Wim van der Hoek, de stiefvader van Miep, die was ook kunstenaar, die was beeldhouwer en schilder. En een van de eerste die dat overigens ook nog geëxposeerd heeft, was Frans Jansen, die nou in Assen zit en mede-eigenaar is van de Gulle Gans. En die heb daar ook nog geëxposeerd, maar dat was eigenlijk mijn vriendin. En in die tijd kroste ik altijd op en neer, dus op een fiets. Hier tegenover, heette toen het Wapen van Norg, legde ik nog wel eens een biljartje met die broer van Miep, met Jeff. En ik heb hier ook heel veel rondlopen met de hond in het veld en zo. Hier, met de een. Ze hadden twee honden, de een en de ander. Maar de ene, ja, was daar. En dat was een ontzettend lief hond. Ik ging hier ook wel eens met de bus naartoe, met de ESA. Helemaal Stollinga's autobusdiensten. Gele bus met een groene afzetting. En daar zat de chauffeur en die heette Job. En die en soms zat er geen mens in die bus. En dan, hij wist precies waar wij heen gingen. En dat hond, die daar was op de hoek, was een plaats waar de bus dan stopte. En vaak bracht dat hond die mij weg. Als ik weer, en die was heel vies met mij. Ik heb hem nog wel gered uit de muil van een grote Bouvier. Maar ik heb daar 6 jaar rondlopen. Ik sliep hier dan ook later wel. Hè, dan, zo giet dat dan. Als je wat verder in zo'n relatie komt. En, helaas, of ja, in die tijd is het toen. Dat is uitgegaan. Niet door mijn schuld, want ik heb daar nooit een verkeering uit gemaakt. Als ik trouw ben aan één, dan blijft dat meestal wel zo. Als ik geen verkeering meer heb, dan dondert het niks meer. Dan riek alles net als vergenteloos, zou ik maar zeggen. Maar dat vond ik toen, gloepens vervelend. Hmm. Maar ja, ik heb een paar mooie liedjes over geschreven. Zo als zei daar Window of My Eyes. And Somebody Will Know Someday. En Time Passed Me By. Dus ja, die rottigheid die heb ook wel weer wat opleverd. In toch een paar mooie chansons, zou ik maar zeggen, die altijd zullen blijven. En laat dat maar zien als een ode aan Miep dan.

Nou, dat is natuurlijk een prachtig dorp. Maar net zoals alle dorpen in Drenthe is er hier ook veel nijbouw komen. En, die S aan de zuidkant die hebben ze ook weer een beetje verknald en zo. Maar ja, dat is evident aan deze tijd. En ja, door dik en dun hè, ging ik hier naartoe. Het is wel zo wie het was dat het gewoon helemaal dat je niet kon komen. Dat was, ik meen dat dat ergens in de 60e jaren was. In zo'n hele strenge winter, dat er geen bus meer liep. En dat ik hier nog wel eens met Gelling met een heupflacon cognac gewoon zo 50 kilometer liep. Moet je nagaan, wat je toen wel niet deed. Ik bedoel, maar het zal nou niet meer in me opkomen. Maar dat werd toen gedaan. En ik weet nog wel dat ik op de vakantiewerk had, op de Wilgo, dat ik op een alle Benelli en zo, die talent had van George Greving en zo, op en neer toerde. En ja, je had er wel wat voor over in die tijd. Dan moet ik ook zeggen dat het hele aardige mensen waren. Hoor. Joker van de Hoek en Wim van de Hoek. En Wim was een hele lieve man, helaas veel te vroeg overleden. Hij had ook een of andere kwaal, een soort van verwaarloosde. Nou, in ieder geval kreeg weinig lucht meer. En, maar wij waren allebei gek van jazz en wij lagen dan vaak. Zoals middags hij die uitzending van Michiel de Ruiter en zo. Dan lagen wij voor zijn alle radio, was Thelonious Monk erop was of Charlie Parker of Miles Davis. Dus dat was echt prachtig. En in die tijd speelde ik dan een beetje bas en zo. En, ja, nee. Ja, en die mensen die hadden toch wel veel. Voor die tijd hadden die heel veel begrip voor zo'n figuur als mij. Ik bedoel, dat waren kunstenaars, die kwamen uit het Westen, die waren toch wat losser als de autochtone bevolking in Drenthe. Maar ja, ik weet niet waar ze bleven, maar ze schijnt getrouwd te wezen later en ergens in Almere of all places te zitten. Nou ja, ben ik toch blij dat ik in Drenthe bleef, man. We hebben hier ooit nog een keer gespeeld, ja, of ja, Elsinga of zo, een hotel iets verderop, met een zaal erachter. Ja, wij hebben toen eigenlijk alle dorpen van Drenthe zo'n beetje hard. En s'nachts fietste ik altijd terug en dan ging ik nog wel eens in P-stem aan bij Café Winter inderdaad. En als het goed koud was, dan nam je daar nog even een borreltje. En dan, de jongen die daar aan de baas zei, graag hier, die kende je ook wel. En dan ging ik weer wieder. Maar ja, ik heb heel vaak die 15 kilometer, 16 kilometer Assen-Norg en vice versa afgelegd. Ja, het was niet verveeld in die tijd.

0: Daar biedt hij ook nog wel eens op de motor van Erik Nordholt. Destijds nog op het gymnasium in Assen. Maar die kwam altijd met de motor van Abelscha. Want die had verkeering met Annie van Leeuwen. En met Dries van Leeuwen was ik bevriend. Die speelde klarinet. En hij had zijn alle NSU Max stonden in de, in de schuur. Maar Alfred Luiker die had hier ook verkeering. Met dat meisje van dat, met die winkel daar. Daarachter was vroeger een boekwinkel. Ik weet niet meer precies hoe ze heette. En het was een mooie avond en wij zagen die modder staan in zo'n schuurtje. Oké, okay, niemand riep weer, maar we wisten wel hoe we het brommen. Dus wij trapen aan en met drie man, één achterop, één voor op en zo naar Nurg, naar die wichten toe. En s'avonds kwam ik sliep toen bij Van Leeuwen, weet ik nog wel, bij Andries. En ik kwam Erik eraan, die was toen al een beetje, ja, het was wel funny. Hij had wel veel humor, maar hij was ook wel soms wel erg. Ik denk wel bedonderd dat we die modder pakken zonder wie. Het was wel leuk. Dat commissaris van, later commissaris van politie te Amsterdam. Ons toen maanden van. En niet weer, jongens, hè? Weet je wel.
1: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Met als gast Hanne Reiziger. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
3: Zodra een nummer wordt gebruikt in een film is dat goed voor het ego van de artiest en de componist. Maar het is tevens een financiële meevaller. U hoort een uur lang filmmuziek. Dit nummer komt uit de film Born on the 4th of July, een oorlogsdrama met Tom Cruise en Willem Dafoe. In zijn nummer 1 hit zingt Don McLean over de day the music died in 1959, toen Buddy Holly, de Big Bopper en Ritchie Valens om het leven kwamen bij een vliegramp. Het was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Amerika. Don McLean, American Pie.

Don McLean, American Pie. The Big Easy, dat was een romantische thriller met Dennis Quaid en Alan Barkin. De film werd opgenomen in New Orleans en dat verklaart de aanwezigheid van Aaron Neville. Het was een nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigt op 2 in Canada. En covers werden opnieuw hits voor Andy Williams, John Wesley Riles, Hart, Billy Joe Royal en Don Johnson. Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Aaron Neville, Tell It Like It Is. True Romance, dat is een romantische misdaadfilm met Val Kilmer, Dennis Hopper en Brad Pitt. En het nummer in de film wordt gezongen door het duo Charles en Eddie. En dat zijn Charles Pettigrew uit Philadelphia en Eddie Shaken uit Oakland. En dat duo had met het nummer Would I Lie to You een nummer 1 hit in Engeland, België, Duitsland, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland. Charles en Eddie. Wounded Bird.

Charles and Eddie, Wounded Bird. Superfly, dat is een actiefilm met Trevor Jackson en Jennifer Morrison. En het nummer van Curtis Mayfield was, voordat de film uitkwam, al een hit in Amerika en Canada. En Curtis Mayfield raakte in 1990 verlamd doordat hij op het podium werd getroffen door een zware spot die naar beneden viel. Hij overleed in 1999 op 57-jarige leeftijd. Curtis Mayfield, Freddy's Dead.

0: Curtis Mayfield, Freddy's Dead. Reservoir Dogs, dat is een misdaadfilm met Harvey Keitel in de hoofdrol en Joe Tex schreef het nummer eigenlijk voor soulzanger King Floyd, maar hij nam het zelf ook op als B-kant voor zijn single A Mother's Prayer. Maar de Amerikaanse radiostations draaiden de B-kant en het werd de nummer 1 hit in Amerika voor Joe Tex. I Got You.
1: Oh, I Got You! Oh.

Joe Dex, I Gotcha. The Wedding Singer, dat is een romantische komedie en een klassieke kaskraker met Adam Sandler en Drew Barrymore. Het nummer is van de Engelse New Wave band Culture Club met zanger Boy George. En deze eigen compositie werd de nummer 1 hit in Duitsland, Engeland, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Zweden en Zwitserland. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Van Morrison at the Movies van Van Morrison is het album van deze week. En het nummer komt uit de romantische drama An Officer and a Gentleman met Richard Gere en Deborah Winger. Het staat op het album Wavelength van Van Morrison. Dat album nam hij op met Bobby Tans, Herbie Armstrong, Peter Bardens, Garth Hudson en Peter Van Hook. Van Morrison, Hungry for Your Love.

Van Morrison, Hungry for Your Love. Het komt uit de film The Virgin Suicides met James Woods, Kathleen Turner en Danny DeVito. En de Hollies uit Manchester hadden er een nummer 1 hit mee in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Nederland. En het nummer eindigt op 2 in Australië en Engeland. The Hollies, The Air That I Breathe.

Dolies, the air that I breathe. Wild at Heart, dat is een romantisch drama met Nicolas Cage, Willem Dafoe, Isabel Rossellini en Harry Dean Stanton. En bij nostalgische beelden hoort natuurlijk ook nostalgische muziek, en daarom koos de regisseur voor een oude hit van Gene Vincent uit 1956. Het nummer werd ook nog opgenomen door de Everly Brothers, The Drifters, Cliff Richard, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en John Lennon. Gene Vincent, Bebop Lula. Well.

0: Vincent, Bebop Lula. Great Balls of Fire, dat is een film over het leven van Jerry Lee Lewis met Dennis Quaid, Winona Ryder en Alec Baldwin. En natuurlijk zat die hit uit 1957 in de film. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Engeland. En in Nederland kwam het nummer niet verder dan 30. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and wooed me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

De Shangri-La's, leader of the pack. The Parent Trap, dat is een romantische komedie met Dennis Quaid en Lindsay Lohan. En George Thorogood uit Delaware zat met dat nummer maar liefst in 27 verschillende films. Het nummer werd ook nog gebruikt voor tv-series in Amerika en voor commercials. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Charlie's Angels, dat is een actiecomedie met Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska. En een Engelse band zat in de film met een single van het derde album. Dat werd de nummer 1 hit in Canada, Ierland, Engeland en Amerika. En in Nederland eindigt het nummer op plaats 5. Spandau Ballet, True.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi old stuk van Dan Penn en Donnie Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van heurt, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble With Love van Trudy Lynn van de cd Golden Girl. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Ja, dikke 80. Ik dacht dat hij van 1941 was. Dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de cd Outdated Emotions.

Ja, dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer in de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hij heeft een cd gemaakt waar als ja, mensen van vroeger een beetje op eerd worden, of van vroeger, maar op eerd wordt. Bijvoorbeeld in het volgende nummer, je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire, in dit geval uitgevoerd door William Beckman van de cd Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt die bleef levend in het volgende nummer. Een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens, is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook veel in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance. Maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen en maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana, Have a Little Faith in Me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of denk ik 13, 14 cd's gemaakt. En de nee cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7. En donderdag soms tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar hij dan wat gewoon lezen over Rick Meijer. Dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Bild in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt. Die we een aantal weken terug in de uitzending draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tijdje gespeeld bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries waar ik deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uit te komen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wordt een heel mooi nummer opgestuurd. Wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijers. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi-parochie. Van de nieuwe cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijers. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donnie Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street en Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat we weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de blazers die bent in het origineel komen. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hierin zit. Misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want door even samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Even geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter. Vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in de film. Pat Carrot en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy. Maar ook in A Star Is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de cd Oh My Goodness, Memphis Women and Fried Chicken.

tot drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen. In dit geval, dat is de Muscle Shoals studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couchet, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja, dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het giet ergens over. Mary Couture van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld, de roots hebben liggen in de... in de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben Nowhere 9 uitgebracht. Een aantal 4 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth, met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar nieuwe CD All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Honsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een CD uitgekomen, een hommage aan Johnny Winter. En die is gemaakt door zijn broer Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldig veel andere mensen waar ik dan met. Warren Haynes, Cap Moe, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa. Noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U voerde Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de CD Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer uit Drenthe. Ik had dan beginnen al gezegd. Er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cuban in the Blizzard van de CD Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967. King of the World.

0: Radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Zac Brown uit Georgia is de zoon van een tandarts en hij stopte met zijn studie om te slagen in de muziek. En dat is hem intussen gelukt, want hij had al 13 nummer 1 hits in Amerika met prachtige Americana. De Zac Brown Band, My Old Man.

De Zac Brown Band, My Old Man. Carrie Ballett, Mississippi, ging naar Chicago en werd daar de mondharmonica speler van Earl Hooker, Rod Nighthawk, Lowell Fulson, Eddie Taylor, Louisiana Red en Jimmy Dawkins. En toen begon hij een band met zijn zoon, bluesgitarist Lurie Bell. Daarnaast speelde Carrie Bell ook nog op albums van John Lee Hooker, Muddy Waters, Honey Boy Edwards, Duck McLeod, Jimmy Rogers en de Ventus Blues Band. Carrie Bell, Hard Working Woman.

Carrie Bell, Hard Working Woman. Gillian Wells uit New York werkt al jaren met gitarist David Rawlings. Ze nam ook nog nummers op met Alison Krauss, Ryan Adams, Emmylou Harris, Mark Knopfler en Tom Jones. En sinds 1992 opereert ze vanuit Nashville. Gillian Wells, Look at Miss Ohio.

Gillian Welch, Look at Miss Ohio. Rusty Sin uit Californië was de gitarist bij Jimmy Rogers, Luther Tucker, Snooky Pryor, Mark Hummel en Kim Wilson. En toen vond hij het de hoogste tijd om op eigen benen verder te gaan. En dat leverde intussen 8 soloalbums op. Rusty Sin, The Chill.

Rusty Sin, The Chill. Het is een nummer van Townes Van Zandt uit 1972 en daarna werd het een heel populair duet. Merle Haggard en Willie Nelson hadden er een grote hit mee in Amerika. Willie Nelson nam het ook op met Kenny Chesney. Steve Earle deed het met Luann Womack, Luke Bryant en Dierks Bentley en Elizabeth Cook met Jason Isbell. Maar Emmylou Harris doet het helemaal alleen. Pancho and Lefty.

Emmy Lou Harris, Pancho en Lefty. The Kinsey Report, dat is een bluesband uit Indiana onder leiding van vader Big Daddy Kinsey en drie van zijn zonen. Intussen is Big Daddy Kinsey gestopt, maar zijn zonen, Donald, Ralph en Kenneth, die hebben de band voortgezet en waren in het verleden ook al de begeleidingsband van Albert King, Muddy Waters en Bob Marley. The Kinsey Report, Time is Running Out.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Chicago Sessions van Rodney Crowell is het album van deze week. En Rodney Crowell had al 24 soloalbums gemaakt, maar ging als 72-jarige naar Chicago om daar zijn nieuwe album op te nemen met producer Jeff Tweedy, die ook als gitarist meespeelt. Rodney Crowell, Loving You is the Only Way to Fly.

Rodney Crowell, Loving You is the Only Way to Fly. Highway 101, dat is een band uit Los Angeles met zangeres Paulette Carlson. Nadat ze vier nummer 1 had volgezongen in Amerika, ging Paulette Carlson solo verder. En toen werd Nicky Nelson de zangeres van Highway 101. En intussen heeft de band 13 albums gemaakt en 18 hits gescoord. Highway 101, Whiskey If You Were a Woman.

Highway 101, Whiskey If You Were a Woman. De Holmes Brothers uit Virginia. Die band bestaat sinds 2015 niet meer. Dat komt omdat drummer Popsy Dixon op 9 januari 2015 overleed en zanger-gitarist Wendell Holmes overleed op 19 juni 2015. Basgitarist Sherman Holmes woont weer in Saluda in Virginia. De Holmes Brothers, Homeless Child.

The Holmes Brothers, Homeless Child. Dwight Yoakam uit Kentucky verhuisde maar met één doel naar Los Angeles. Hij wilde beroemd worden. En daar zorgde producer Pete Anderson voor. Hij haalde topmuzikanten naar de studio. J.D. Foster als basgitarist, Jeff Donovan de drums en Glenn D. Harden op piano. En Pete Anderson was zelf de gitarist. Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

Dwight Yoakam, guitars, Cadillacs. Het Amerikaanse blad Rolling Stone zette de Jeffrey Brothers op de eerste plaats op de lijst van beste duo's aller tijden. Phil Everly overleed in 2014, hij werd 74 jaar, en Don Everly overleed in 2021, hij werd 84 jaar. The Everly Brothers, I Walk the Line.

The Avery Brothers, I Walk the Line. Dave Hall werd in Engeland geboren, maar hij was 4 jaar toen zijn ouders naar Perth in Australië vertrokken. En daar begon hij de band Broken Habits, later de Dave Hall Band. En in 1972 werd dat de Dave Hall Blues Band. En dat leverde hem een contract op bij het Amerikaanse blueslabel Alligator Records. En sindsdien hanteert hij een vast schema. Hij toert 6 maanden over de wereld en vervolgens vertoeft hij weer 6 maanden thuis in West-Australië. Dave Hall, Jenny Lee.

Dave Hall, Jenny Lee. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Etta James werd gedurende haar hele carrière geteisterd door een structureel drugsprobleem. Maar ze bleef altijd mooie platen maken. Na een wanhopige tocht langs allerlei klinieken overleed ze op 25 januari 2012. Ze werd 73 jaar. Etta James, Misty Blue.

0: helemaal van.
1: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. We hebben er wat foto's van genomen en het is niet meer als, als een stelletje. Het lijkt wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerden. En het is...
2: Het is wel stevig hol.
1: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin. Hè? Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenvelden. Je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat is een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, en hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersberg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, wat echt... van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in de authentieke bluesfeer en in de cottonfields.

0: En, maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar Billy Gibbons een stuk hout van afhaald heeft om zijn gitaar van te loren.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan en hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo ongeveer 1 miljoen opgebracht. Ja, en ja. Niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons 1 miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: Indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: op in het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat terugkomt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zal lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja
1: nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt, zo naar de horizon toe. Ja, in feite, wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristen spullen natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, in een plakboek en zo. Het is niet alleen maar... Maar het is wel, het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit nou, waarschijnlijk, ik weet wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer. Well,

0: Nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Op een nummer in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren, Harry.
1: Toen was ik 2 maanden oud, ja.
0: Mijn nagaan. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe cd.
1: Ja, en dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemd. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gedaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.
2: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Na een reis door Amerika met Albert Haar voor RTV Drenthe schreef Harry Musquet een paar mooie nummers over zijn ervaringen in het land waar de blues ontstond. Musquet, Sky Songs on the Spot.

Muskay, Sky Songs on the Spot. Greg Allman, dat was de zanger en organist van The Allman Brothers Band, maar hij had ook altijd nog een eigen band met de broers Dan en David Tuller. Dit is een eigen compositie, het komt van het album I'm No Angel, The Greg Allman Band, It's Not My Cross to Bear.

De Greg Allman Band, It's Not My Cross to Bear. Na zijn vertrek bij The Animals verhuisde Eric Burdon naar Los Angeles en daar begon hij een band met Amerikaanse jazzmuzikanten en de Deense mondharmonica-speler Lee Oscar. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Eric Burdon and War. Eric Burdon, Home Dreams.

0: Eric Burdon, Home Dream. George Thorogood uit Delaware, dat is een klassieke bluesrocker. Hij toert al ruim 40 jaar met zijn band The Destroyers door Amerika. Dit komt van het album The Baddest of George Thorogood. Het is een compositie van John Lee Hooker. George Thorogood, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: Tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money I done lost my job. She said that don't confront me,

George Thorogood, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Mondharmonica-speler Junior Wells kwam vanuit Memphis naar Chicago en daar vormde hij een duo met gitarist Buddy Guy. En hij nam het album Southside Blues Jam op met de beste bluesmuzikanten uit Chicago. Gitarist Buddy Guy, drummer Fred Pillow, basgitarist Ernest Johnson en pianist Otis Spann. Junior Wells, Lend Me Your Love.

Junior Welsh, Lend Me Your Love. Monster Mike Welsh, dat is een bluesgitarist uit Boston. Hij speelde al bij Duke Robillard, Nick Moss, Johnny Winter, Daryl Nulis en Jimmy Vaughan. En tegenwoordig is hij de gitarist van blueszanger Sugar Ray Norcia. Dit komt van zijn soloalbum Crying Hey. Monster Mike Welsh, All the Love in the World.

Monster Mike Welsh, All the Love in the World. Travis Tritt, dat is een countryzanger uit Georgia, met een rauw randje in zijn stem. En hij kan dus ook uitstekend blues zingen. Het nummer is geschreven door Buddy Guy en het is opgenomen met Elvis Presley-gitarist Reggie Young, die ook al blues kan spelen. Het komt van het album Trouble. Travis Tritt, Leave My Girl Alone.

Travis Tritt, Leave My Girl Alone. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Wesley West uit New York, dat is de voormalige frontman van de powerband Mountain. En hij begon later als soloartiest blues te spelen. En dat deed hij met de Engelse drummer Ainsley Dunbar. En deze Ainsley Dunbar die speelde bij John Mayall, Frank Zappa, Jeff Beck, David Bowie, Lou Reed en Whitesnake. Leslie West, Why I Sing the Blues.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vul Nijwark in deze aflevering. Soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort hebt van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe cd Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, Royal T en daarvan de High Class Girl. Dan High Class Girl, dat gold niet voor Galia Volt toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort, Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Ja, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte ze samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Goede, grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de cd One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken. Dan hoor je hem zeker. Galia Volt met Meet You Down the Road.

Gallia Fold van de cd Mississippi Blends. En ik ben het dan met me eens dan. Kiki Utno, de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame. De cd One Woman Band die binnenkort uitkomt. En waarvan hij ongetwijfeld in Hades Blues ook een nummer kunt huren. Arthur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zij mij ook niet eerlijk gezegd. Want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman. Die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar in me. Want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker. Maar dan moet het wel goed werk winnen. Maar als hij zijn naam aan het verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, na drie nogal stevige bluesstukken, Joe Bonamassa, Galia Fold en Arthur Menezes, tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde hij er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En door van het stuk Who Built The Moon.

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de cd Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is genoemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het niet uitbracht. Later hebben we het nummer nog een keer weer opgenomen samen met de zanger Bobby Charles uit Louisiana, uit New Orleans. En dat stond op de Best of Van Morrison uit 2007. Tupelo Honey, het is wel in deze tijd waar in Amerika nogal in het centrum van de belangstelling staat. In ieder geval de politiek. Hij goed naar de tekst luistert, dan zit er ook allerlei politieke dingen in. Van Morrison was zelf ook nogal politiek betrokken bij de situatie in Noord-Ierland uiteraard. Maar in Amerika, want hij zingt in dat liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tupelo Honey.

en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee meisjes. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maakt het allemaal zelf. En die Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aangegeven dat het geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het schreeuwen is de Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix stiet er, Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er, met twee B's in plaats van Medina. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de maat weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zegt van de gitaar die zit in tegenfase. Klinkt helemaal niet, maar zolang hij het stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begunde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, een CD die zeer de muiterweerd is, die Tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mit speelt. Jeff Beck speelt er op mit, Steve Miller speelt er op mit, David Gilmour van Pink Floyd speelt er op mit, Slash speelt er op mit, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik erbij gezegd natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, wat vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heb je in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden we van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zeggen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

yesterday.

Lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name het mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorne gaat naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen hij namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, door kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorne met Never Too Late To Call. Het is blues, is als je neemt. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Big Mama Thornton uit Alabama had haar grootste hit in 1952. Ze stond 7 weken op de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade met het nummer Hound Dog. En Elvis Presley scoorde er jaren later zelfs een wereldhit mee. Maar Big Mama Thornton was jarenlang alcoholiste en overleed op tragische wijze op 57-jarige leeftijd in Los Angeles. Big Mama Thornton, Before Day.

Big Mama Thornton, Before Day. Atomic Rooster, dat is een Engelse band met zanger Chris Farlow en toetsenist Vincent Crane. En deze Vincent Crane die stapte al snel over naar Dixie's Midnight Runners, waarop Chris Farlow overstapte naar Colosseum en later werd hij soloartiest. Atomic Rooster, Devil's Answer.

Atomic Rooster, Devil's Answer. Niemand kent Willie Garland en niemand weet waar hij is gebleven en of hij überhaupt nog leeft. Maar hij heeft wel degelijk bestaan, want hij nam dit nummer op 31 januari 1967 voor Kent Records. Willie Garland, Black Widow Spider.

Willie Garland, Black Widow Spider. Zanger Ian Gillan en basgitarist Roger Clover kwamen over van episode 6 en ze vielen met de neus in de boter, want ze begonnen meteen met een hit bij Deep Purple, Black Knight.

Deep Purple, Black Knight. Model T. Slim, dat is een obscure bluesartiest uit Arkansas. Hij maakte ook platen als Harmonica Harry. En later werkte hij nog jaren als one-man band in Californië. Dan speelde hij drums, gitaar en mondharmonica in zijn eentje. Model T. Slim, Christine.

Model T Slim, Christine. Alice Cooper uit Detroit speelde in Earwax en later bij The Nas. Maar in 1967 begon hij voor zichzelf als Alice Cooper. En hij had hele grote hits. School's Out, Elected. En dit werd nog een grote hit in Engeland voor Alice Cooper. Poison.

Alice Cooper, Poison. Long Gone Miles, dat was een protégé van Lightnin' Hopkins. Long Gone Miles kwam uit Louisiana, maar hij reisde via Houston, waar hij Lightnin' Hopkins ontmoette, naar Los Angeles. En daar werkte hij nog jaren met gitarist Willie Chambers. Daarna bleef hij nog jaren platen maken voor kleine labels, Sundown, Rude Shoe en Liberty Records. Maar hij scoorde nooit een hit in zijn hele carrière. Long Gone Miles, Rocks in My Pillow.

0: Long Gone Miles rocks in my pillow.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Stories from a Rock'n'Roll Heart van Lucinda Williams is het album van deze week. En ze schreef het nieuwe materiaal met echtgenoot Tom Overby en gitarist Jesse Malin uit New York, de voormalige frontman van de band Heart Attack en D-Generation. En hij was overigens al langer op de achtergrond betrokken bij de albums van Lucinda Williams. Where the Song Will Find Me.

Lucinda Williams, Where the Song Will Find Me. Het was de debuutsingle van de Zombies uit St. Albans, de band van zanger Colin Blunstone en organist Rod Argent. En het was een grote hit in de jaren 60, maar Carlos Santana bewerkte het nummer en creëerde opnieuw een hit. Santana, She's Not There.

Santana, She's Not There. En we blijven nog even bij de Zombies, want toen die band uit elkaar viel, ging zanger Colin Blunstone solo verder, maar toetsenist Rod Argent begon de band Argent samen met zanger-gitarist Russ Ballard, en die kennen we weer van de Roulettes en Unit 4+2. Argent, Hold Your Head Up.

Argent, hold your head up. Na het vertrek van zanger Danny Lane, de zanger van de wereldhit Go Now, leek het einde nabij voor de Moody Blues. Maar de nieuwe zanger, Justin Hayward, begon met een wereldhit, Nights in White Satin. En dit was de opvolger, de Moody Blues, Questions.

The Moody Blues, Questions. Rod Stewart begon als blueszanger in Londen, maar werd via Long John Baldry, de Jeff Beck Group en The Faces een wereldster. En hij verkocht maar liefst 250 miljoen albums. Rod Stewart, You Wear It Well.

Rod Stewart, You Wear It Well. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Graham Bonnet was ooit de helft van het duo The Marbles en ze hadden een top 5 hit in Engeland met Only One Woman. En later zagen we hem terug bij Rainbow, de band van Ritchie Blackmore, bij de Michael Schenker groep, Alcatraz, zijn eigen Graham Bonnet band, Southern Comfort en Anthem. Graham Bonnet, Night Games.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Deion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lazy Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mestro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine!

Nee, single van This Man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Caroline Wonderland, de volgende. Caroline Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayall als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer. Ook het titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone.

Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die het geschreven heeft. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Caroline Bonneland zelf op gitaar. Het nummer is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man is Boy. Zo heeft George Thorogood dat ook geschreven. Heb ik zelf gezegd door dat hij eigenlijk afgehaald heeft. Caroline Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zangeres. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harris Blues. Deze zangeres uit Chicago. Uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar neeste cd. Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada. Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water. En daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de cd Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar hadden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbert McClinton onder andere van zijn cd Tennessee Run uit 2020. Toch een nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, ik heb duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, want de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze CD van Lloyd Jones' Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een nee-CD van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die CD die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan ga je eens hem kijken, wat staat er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En een daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En doornam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nee-CD van Johnny Mastro en Mama's Boys.

de eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika, maar ik kom van oorsprong uit New York, maar hij is dwars over een stuk en woont tegenwoordig in Los Angeles. Monte Monica Spuller uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens in Donne hebben, al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Als die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het even nagekeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat wij in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest, want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boom op zolder. Hij leurde ons vol trots, leurde ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lazy Lester met... De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020, van de cd West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die cd. Uitstekende cd. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zal me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaien we ervan. Het origineel uit 1962, toen het geschreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmo James for President. Mooie titel trouwens, Elmo James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gaan we naar Tennessee, naar Memphis om het precies te wezen. Maar door komt de zangeres Valerie June, die komt over vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin, country. Zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u te komen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool. Call.

nieuwe single van Valerie June. Of een nieuwe single, een nummer van de nieuwe cd van Valerie June. The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort. Althans, hij niet van de Mormonen hoort. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig. En hij is bezig met zijn derde cd. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit. Maar dit is een nummer, titelnummer van de derde cd. Van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit. De begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

0: Ja, voor de kenners duidelijk te horen, het solo gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe cd The World Ain't Gonna Wait. Een cd die er ligt door al eerder een nummer van het draad Johnny Mastro en Mama's Boys en door van het titelstuk Elmo James for President.
1: It's early in the morning.

Elmore James for President. En ik kan hem wel verklappen. Hij is het niet geworden. Johnny Mastro and Mama's Boys. Dat was het titelstuk van zijn nieuwe CD. Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Muske dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum. Toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar. Denk het wel, hè? 91? Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy. Of Going Home. Mama's Boy, dat was weer dofje. Going Home. Een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken. Denk, die Don Nix, die naam, die kwam ook al vaker tegen. Maar ik wist er niet eens precies wie er nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941. Hetzelfde jaar als Harry Muske ook geboren is. Produceerde onder andere, nou ja, van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison. Voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van een CD uit 2007. De CD Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. U 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uitgekomen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Tom Lenda en de Paperboys, dat is een band uit Canada. Al kwam zanger-gitarist Tom Lenda vanuit Mexico naar Canada. Maar de band had internationale allure, want ze toerde door Amerika, Engeland, Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Schotland, Ierland en Frankrijk. Tom Lenda en de Paperboys, Standing Here.

Tom Lenda en de Paperboys, Standing Here. Roscoe Gordon uit Memphis begon lang geleden met Elvis Presley bij Sun Records. Later stond hij onder contract bij Chess Records in Chicago. En dit komt van zijn album Memphis, Tennessee. En dat nam hij op met de band van Duke Robillard. Roscoe Gordon, Just a Little Bit.

Roscoe Gordon, Just a Little Bit. Ray Bonville, dat is een Canadese singer-songwriter uit Montreal. Maar hij woont de helft van het jaar in New Orleans. En dit komt van zijn album Gust of Wind. En dat leverde hem een Juno Award op. En dat is de belangrijkste muziekprijs in Canada. Ray Bonville, The Price to Pay.

Ray Bonvill, The Price to Pay. Duke Robillard uit Rhode Island was de gitarist van Room Full of Blues en The Fabulous Thunderbirds, en zijn Duke Robillard Band is tegenwoordig de studioband van Stony Plain Records. Dit komt van het album Duke's Blues. Duke Robillard, Don't Leave Me Baby.

0: Jugrobular, Don't Leave Me Baby. Na een verblijf in de gevangenis wegens drugsdelicten maakte Steve Earle zijn comebackalbum Train A Coming. En hij werd niet vrolijk van een bezoek aan zijn geboortestad. Steve Earle, Hometown Blues.
1: This here is the Hometown Blues with apologies to Thomas Wolfe and Doc Watson. 1, 2, 1.

Steve Earle, Hometown Blues. Lowell Fulson uit Oklahoma nam zijn oude hit, een nummer dat gecoverd werd door Elvis Presley en Eric Clapton, opnieuw op met de Powder Blues Band uit Vancouver. Dat deed hij voor zijn album Blue Shadows. Lowell Fulson, Reconsider Baby.

Lowell Fulson, Reconsider Baby. Junior Gone Wild, dat is een Canadese band uit Edmonton. De band van songwriter en zanger Mike McDonald. En Amerika toont totaal geen interesse voor Junior Gone Wild, maar de band is in Canada mateloos populair. Junior Gone Wild, Poets Highway.

0: Junior Gone Wild, Poets Highway.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Nothing But Time van Monster Mike Welsh is het album van deze week. En dit is alweer zijn 8e soloalbum, maar het is zijn debuutalbum op het Texaanse Gulf Coast Records, het label van gitarist Mike Cito. En op het album speelt gitarist Kit Anderson als gast mee. Het is een compositie van Buddy Guy, Monster Mike Welsh, 10 Years Ago.

Monster Mike Welch, 10 Years Ago. Bobby Charles uit Louisiana was een geweldige songwriter. Hij schreef als teenager al de wereldhits See You Later, Alligator en Walkin' to New Orleans. Dit komt van zijn album Secrets of the Heart. Bobby Charles, I Don't Want to Know.

Bobby Charles, I Don't Want to Know. Blueslegende Jimmy Witherspoon overleed in 1998. En dit is een opname uit 1994, want hij maakte op zijn oude dag nog het album Spoon's Blues. Jimmy Witherspoon, Mean Old Frisco.

Jimmy Witherspoon, Mino Frisco. Sylvia Tyson schreef de hit You Were On My Mind. En dit nummer schreef ze samen met singer-songwriter Tom Russell. De gitarist is Albert Lee. Sylvia Tyson en Tom Russell, Thrown to the Wolves.

Sylvia Tyson en Tom Russell, Thrown to the Wolves. Jim Burns uit St. Louis is een Amerikaan die carrière maakte in Canada. Hij was acteur in de populaire tv-series Highlander en Wise Guy, maar hij is ook een succesvol blueszanger. Dit komt van zijn album Dead River. Jim Burns, No Special Rider.

Jim Burns, No Special Rider. Cindy Church, dat is de Canadese Emmylou Harris. Ian Tyson schreef het nummer en de gitarist is Daryl Scott uit Nashville. Cindy Church en Ian Tyson, What Does She See?

Cindy Church en Ian Tyson, What Does She See? Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Big Dave McLean, dat is een bluesveteraan uit Winnipeg in Canada. En hij was een voorbeeld voor blueszanger en gitarist Colin James. En intussen is deze Colin James de producer en gitarist van Big Dave McLean. Het komt van het album For the Blues Always. Big Dave McLean en Colin James, Cakewalk into Town.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Welkom bij The Way Up North. Aflevering nummer 8. En van de Mississippi Delta binnen we nu in Memphis. Ja, en als je in Memphis bent, dan kun je er niet aan me toe. Dan ga je behalve naar de Sun Studio. Maar je kijken in Beale Street natuurlijk, hè?
2: Ja, Beale Street. Dat is de legendarische straat waar veel over geschreven en gezegd is. Waar de jazz uitvonden is en waar de blues speeld werd. En waar Lizzie Douglas, oftewel Memphis Minnie, ontdekt is. En waar Mark Combs een prachtig liedje over ziet. Nou, wij bent er ook wel, luisteraars.
1: En daar ben jij ook nog het parkje WC, Handy Park. Er is altijd heel veel muziek, wordt zegt. We zijn ter plekke, maar eens gaan kijken.
3: Luisteraars, je kunt geloven of niet, maar wij zijn bezig om de oversteek te maken naar de club van B.B. King op Beale Street. En als je denkt dat Beale Street een enorme lange straat is met enorm veel fantastische tenten, dan ben je toch meest, want Beale Street is ongeveer net zo lang als de Marktstraat in Assen. En ja, het is natuurlijk heel toeristisch. Wij komt hier nog net voorbij de zaak waar B.B. King gisteravond nog speelde. Maar waar hij inmiddels alweer vertrokken is. Hij zou hier 2 dagen speelden.
1: Wij, aan de overkant hebben we nog een bluescafé.
3: Ja. Music gifts. En wat je hier ziet is een heleboel mensen waarschijnlijk uit andere landen. Die hier allemaal langskomen. Maar het is zeer toeristisch. Mag men wel zeggen. We zien een paar grote jongens staan. We komen voorbij een gift shop. En allerlei cafeetjes. Swap, dat is ook al heel lang, dat is heel oud. Sinds 1876.
1: Dat is echt zo'n antieke winkel volgens mij.
3: Ja, dat is een heel antieke winkel. Ook het politiebureau waar hier midden in op Beale Street een beetje warmoestraatachtig gebeurde. Men is er direct bij dus, als er wat gebeurt. En we zijn nu al op midden van Beale Street, kun je nagaan. Of tenminste, het gebied waar de actie is.
1: Nou, zo heel veel actie is er trouwens nou, bijna 10 uur is er niet.
3: Nee. Normaal gesproken zal het hier in de weekends wel druk wezen. Het is altijd een beetje TT-achtige sfeer, de eerste. Overal komt geluid uit. Het is dus duidelijk een toeristenindustrie hier. Met de echte blues hebben het weinig te maken. Hoewel B.B. King eigenlijk aan deze straat begonnen is, want hij werd ook wel de Beale Street Boy genoemd. Zijn bijnaam was Blue Boy, maar ook de... Kijk. Wij horen het eind van het nummer.
4: Evening folks, got a great band, no cover charge. I mean, you got the best place, welcome.
3: Yeah.
1: No cover charge, geen entree.
3: Hier hebben we Scooters Barbecue. Dat is een tent waar men in de tuin zit. Maar wat ik wil zeggen, B.B. King die is hier in Memphis begonnen. Hij kwam van Itabina, van Indianola. Is hij hier naartoe gegaan. Hij is eerst begonnen als discjockey. En later is hij begonnen hier op straat te spelen. Aan de Beale Street.
5: Once upon a time.

0: Ain't Nobody Home. B.B. King uit 1970 was dat. Hij is trouwens van 1924, B.B. King.
1: Ja, ja. Hij is al een oude baas.
0: Mensenleven is al bezig, ja.
1: Ja, 74 is er bijna. Ja,
0: dit jaar is het 50 jaar geleden dat hij voor, dat hij zijn eerste opname maakte, in 1949. Voor een label van de Bihari Brothers.
1: Ja, ja, ja, dat waren de concurrenten van de Chess Brothers,
0: oh,
1: volgens
0: ja.
1: mij. Ja.
0: Ja, was in Memphis inderdaad.
1: Ja.
0: Heeft die man even nog veel invloed gehad, B.B. King?
1: B.B. King doet mij toch altijd meer denken aan gospel. Toch dat hij duidelijk dat man ook in de kerk zongen heeft. En met die blazers en zo erbij, dat ik ook altijd een beetje aan de Kansas City Jump music denken. Zo. Het is, ik vind het niet een echte... gitaarspel is eigenlijk wel heel bluesy, maar... Hmm. Die grote band van hem en het gelikte, dat is toch weer... Dat is weer eigenlijk niet mijn kopje thee. Maar goed, ik ben een heleboel mensen die vindt het prachtig. Ik trouwens, de man is een schat van de mensen, hoor. Ik heb met hem in concertgebouw gespeeld, jaren terug. Maar hij is een hele bijzondere man. Ja. Wat dat betreft, prima. Maar die muziek, ik vind het wel gladjes. En als ik heb hem heel vaak gezien, het is iedere keer hetzelfde. En, zijn naam is eigenlijk groter dan dat hij verdient, vind ik.
0: Het is een instituut geworden natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, het is net alsof hij de blues uitvonden heeft. En dat vind ik dus pertinent niet.
0: Ja. We gaan even weer terug naar Beale Street. Aan het begin van Beale Street door hij dat café van B.B. King. De ene keer dat we waren, toen speelde hij er inderdaad zelf door. Zo.
1: Toen zagen we die grote bandbus waar hij die altijd ziet. Er was ook nog toevallig een interview met hem op CNN toen. Die zag je toen staan. En
0: maar dat was ook net naar zijn homecoming concert.
1: Ja, in Indianola. Ja. Hij komt eigenlijk van een heel klein plaatsje, dat heet Itabina. Dat is in de delta, is dat. Tussen Greenwood en Greenville. Hè. En elk jaar geef je daar een soort van homecoming concert in Indianola. Dat ligt vlakbij Itabina. Dat is een grotere plaats.
0: Eerste vrijdag in juni al.
1: Ja, en ik denk dat hij was daar waarschijnlijk.
0: Ja, precies, hij was in de buurt.
1: Hij was in de buurt en ik had zo'n zwaar vermoeden dat... Ja, hij zal heb zijn naam waarschijnlijk aan die club gegeven. Ik denk niet dat die club van hem is. Mm. Dat hij daar contractueel aan verplicht is om elk jaar een paar concerten te geven. Want wij waren een dag ervoor en daar we keken. Het was hartstikke staanvol trouwens.
0: Ja,
1: wij keken door de route heen. En daar zat meneer rustig op een stoeltje te spelen. Een klein podium, blazers erachter. Vond ik toch wel mooi. Ja. En dan hoort daar in die omgeving. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ondanks dat het natuurlijk een toeristische plek is natuurlijk.
0: We gaan nog even terug naar Beale Street, want we zijn helemaal wat verder lopen.
2: Op dit moment is er niet echt veel gaande. We zijn bijna aan het eind. Ik kom uit op het W.C. Handy Park. Dat is een heel klein parkje. Dus al met al valt het nog een beetje tegen hier. Het is niet... echt heel groot. En je verderop zien we het Hard Rock Café. Dat was vroeger was dat Pee Wee's.
0: Want dat stukje hoort er ook nog bij eigenlijk.
2: Ja, dat hoort er ook nog bij.
0: Dus we steken er helemaal over. Als we dat met zonder gevolg voor één leven kunnen doen hier zo.
2: Ja, we kunnen hem ook nog niet lopen.
0: Nee, ik weet nooit hoe dat werkt hier zo. Is dat hier ook zo, net als in Amsterdam, als je over kunt? Daar dan over gaat.
2: Ja, je ziet hier gewoon don't walk, dus je mag niet lopen. Maar wij lopen wel even door.
0: Ja, don't do.
2: Ja, hier zit Thumb weer, die speelde je gisteravond ook. Hello you guys, play on. Alright. Inside Alfred's is this. So, this is taking you to the street.
0: En hier loop je gelijk eigenlijk al een beetje de drukte weg.
2: Hier loop je Beale Street eigenlijk. Ja, Beale Street is natuurlijk veel langer, maar het toeristische gebeuren dat is eigenlijk al over. Hier staan de kinderen nog ijs te eten. Om 10 uur s'avonds, waarom ook niet? De temperatuur is ongeveer naar 30 graden. We komen hier nu bij het Hard Rock Café en dat was vroeger eigenlijk een hele bekende tent. En die heette Pee Wee's. Maar die is inmiddels ook in handen gevallen van speculant. Het is nou een keurig pand. Maar vroeger was het de plaats waar alle mensen van de Delta die naar Memphis gingen elkaar ontmoeten. En adres naar weer rond van de relatives, van mensen, van familie en dergelijke. Zodat ze die in deze stad weer konden vinden. Nou, dat is nou helemaal weg. Het is nou een hardrock café, ziet er heel luxueus uit. En ik kan me nou bijna niet voorstellen dat Pee-wee's hierin zitten. Souvenirs, petjes met hardrock café. Ja, ik wou ze voor niks nog niet hebben, maar goed. The law is coming. Dus. Dit is het wel zo ongeveer. Beale Street.
0: Daar is nog een bluesclub.
2: Ja. World famous Beale Street, maar het is, doet me toch heel provinciaals aan. Een beetje assen met het TT, maar dan minder.
0: Wat mij opvalt dat je dit vergelijkt met French Quarter in New Orleans, dat je hier het hele erotische aspect dat het helemaal mist, hè?
2: Ja, dat heb ik helemaal niet gezien hier. Het zal er wel wezen, maar...
0: Ja, dat weet ik niet. Je zit hier natuurlijk wel in het zuiden, hè? Tamelijk puriteins.
2: Ja, dat weet ik niet, want ik zag in een blad staan van dat er genoeg is te doen is voor man, maar dan moet je naar een heel andere contrée toe. Ik ben...
0: Ja, nou loop je er gewoon helemaal uit.
2: Ja, dit is het al geweest. Het is eigenlijk, als je achterom kijkt, nou ik zou zeggen 200-300 meter dan uit haar.
0: Ja. Maar daarvoor hoef je niet uit Europa helemaal naar Memphis te gaan.
2: Nee, ik vind dat je niet moet doen alsof dit een werelduitgangscentrum is, want het staat op een middelmatig provinciaal peil.

0: De bekende compositie van W.C. Handy, de Beale Street Blues, in de uitvoering van Jerry Roll Morton.
1: Ja, dat was een pianist en uit de 20, 30 jaren, 40 jaren, die een soort van vaudeville New Orleans-achtige muziek speelde. En dat hoort ook bij Beale Street, want daar werd natuurlijk niet alleen nog maar blues gespeeld, daar werd ook veel jazz gemaakt. Kijk, want de Handy Park, daar staat W.C. Handy, staat daar ook weer op een sokkel. Die schreef in de richting van deze muziek. Dus dat is helemaal niet verwonderlijk dat soort muziek ook in Memphis gemaakt werd.
0: Beale Street, we zijn er nou deur eigenlijk. We zijn helemaal de andere kant op lopen, maar er zitten nog maar 10 in het trottoir, zo heb ik gezien.
1: Ja, allemaal naam van volk wat daar. Beroemde mensen die in Memphis opereerd hebben, zou ik maar zeggen.
0: Want normaaliter, wat wij zo middenmaakt hebben op een maandag en op een dinsdagavond, ja, dan is het tamelijk rustig in Beale Street. Maar als het grote bluesfestival door is, dan is er wel veel meer te beleven in Memphis.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld, ja.
0: Maar goed, dat is niet elke week, dat is maar één keer in het jaar.
1: Ja, het enige wat wij zien hebben daar was dat B.B. King er was. Prachtige, mooie, zwarte limousine stond er ook. Daar ging hij natuurlijk, daar staat bij natuurlijk, staat hij
0: in. Ja, en dat het natuurlijk in zo'n stad, dat het gewoon hartstikke lekker weer is. Hij door soms, al is het ook 12 uur dat hij door rondstaat.
1: Ja.
0: Waar word je naartoe, Harry?
2: Wat?
0: Zeg, waar loop ik naartoe eigenlijk?
2: Met de auto.
0: Oh. Je wekt een beetje de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
2: Wat?
0: Zeg, je wekt de indruk dat je zo snel mogelijk weer weg wilt wezen.
2: Ja, ik zei ook, ik ga naar het hotel, want ik heb hier verder niks te zoeken.
0: Kijk eens aan, rijden in de discotheek. Walk, you can walk.
2: Dit is niet mijn wereld.
0: Volgens mij begon hij een beetje een provinciaal te worden.
2: Wie?
0: Hier.
2: Nee, dit is kritische distantie, Albert. Ik ben hier te intelligent voor.
0: Je durft wel, hè?
2: Ja, nee. Zo is het, toch? Word jij hier dan de hele tijd rondloopt? Vind jij hier iets wat jij echt leuk vindt?
0: Ja, nee, Harry. Nee.
2: Oké. Okay.
0: Nee. Laat maar. Ik bedoel, bier kun je overal krijgen.
2: Ja.
0: En dat is hier nog twee keer zo duur als anders ook nog.
2: Ja, het is een beetje Amsterdam, hè. Hoe heet het nou? Dremelsplein en zo. Of Scheveningen, dat is alles ook.
0: Het is de sfeer van, je moet er een west winnen.
2: Ja, ja.
0: Je moet een shirt die kocht hebben.
2: Ja.
0: Maar dan zegt hem dat bij B.B., hoe heet dat ding, B.B. King's dat erin hebt.
2: B.B. King west hebben, ja.
0: Ja.
2: Nou, dan had je inderdaad gisteravond moeten wezen. Of eergisteravond, dan speelde hij hier echt en dat gebeurt niet zo vaak. Dat is natuurlijk een unicum ook natuurlijk. Dat is natuurlijk mooi. Pas op achter je, Willem, hoor. Ja.
0: Robert Johnson. Kijk, je zult bijna struggelen over Robert Johnson, ja. Heb je het wel zien, Harry? Dat is de Walk of Fame.
2: Ja. Ik vraag me af of iemand weet, of men weet wie Robert Johnson is.
0: Hier zo, ja. Ik denk dat ze er gewoon aan voorbij gaan.
2: Ja.
0: We hebben zo her en der zitten zo'n stientje in de straat hier, dacht ik. Laat maar eens opletten, misschien komt er nog wel een teken. Maar dat is ook al zo'n nep, de Hall of Fame, die is toch ook ergens anders, of niet?
2: Ja, dat is in L.A., hè?
0: En Nashville heeft er ook in.
2: Ja. Nou ja, hier een paar James Cotton. Jerry Lee Lewis. Robert Booker T. Oh ja, Booker T van de MG's.
3: Het is wel mooi west.
2: Het is mooi west. Wij stikt hier over.
3: Wij stikt over en de draak.
2: En we gaan de Bielstreet uur. Wat ik al wil zeggen, het liedje van Marcon blijft natuurlijk prachtig. Een hele romantische sfeer geeft dat, maar is natuurlijk.
3: Maar uit die naam. Hé. Hey. Wie komt er aan?
2: Ja, dat weet ik niet.
3: Een of andere stretched limo.
2: Ja.
3: Maar uit de naam van deze straat.
2: Ja, ja, ze zijn allemaal wel publiciteitsgeil hier.
3: Uit de naam van deze straat ook iets anders uitspreekt, dan kom je ook in niet aan de daglicht te staan.
2: Bierstreet, ja.
3: De Bielstreet.
2: Ja, de Bielstreet. De Bielstreet, ja. Sorry, luisteraars, zal die weer doen.
3: En een Elvis shirt door te koop.
2: Ja.
3: Ja, ook al niet aan hoe besteed.
2: Nee. Ik heb een shirtje aan van de Kleine Comedie.
3: Ja, doof, ik ben echt naar Memphis toe, ja.
2: Ja. Nou, zo'n zaaltje hebben ze hier vast niet. Zo'n prachtig mooi zaaltje.
3: Nee, zo doof we niet in de Peabody terechtkomen.
2: Ja, de Peabody, dat is volgens mij het enige... Dat is een instituut, hè? Dat is een instituut. Dat is een hotel, maar dat is natuurlijk een heel vrij oud en gerenommeerd hotel.
3: Ja.
2: En dat kost een overnachting een boel geld.
3: Vroeger hebben we gezegd, bij het Peabody Hotel, dat is de drempel naar de Delta.
2: Ja, ja, ja. Maar het is, het hotel in Memphis natuurlijk. Hè?
3: Ja.
2: Het is een instituut eigenlijk hier. Dat zou ik nog wel leuk vinden. Om daar gewoon een kamer te hebben en gestrest te gaan. Of zo.

0: Ja, yeah. Prachtig stuk dit van Mark Cohn, Walking in Memphis, van de gelijknamige cd Mark Cohn. Ik dacht dat het zijn eerste cd was.
1: Eerste cd en ja. Nou kun je horen hoe iemand, wat een fantastische singer-songwriter deze man eigenlijk is, want hij verpakte deze buurt toch in een, in een hele mooie deur, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat klinkt, alles wat daar is, dat zit ook in die song. En als je die song hoort, dan denk je echt van, ja, godverdorie, dat moet wat wezen, weet je. Dan valt dat bij die ding. Maar
0: de illusie is mooier dan de werkelijkheid.
1: Ja, maar Mark Cohn, dat is een hele onderschatte singer-songwriter. Ik bedoel, hij heeft daar een hit met dat, maar ik zal zeggen, luister eens naar die andere cd's die hij allemaal gemaakt heeft. Dit terzijde.
0: Iemand die denk ik ook wel een beetje onderschat is, dat is Memphis Minnie.
1: Memphis Minnie, ja. De vrouw uit Elgar, Louisiana, daar was ze geboren. Ging verhuisde naar het noorden toe. En kwam op een gegeven moment in Memphis terecht en later in Chicago. Een vrouw in de blues eigenlijk. Ja. In die tijd, want dat was een roege tijd natuurlijk. 20, 30 jaar. Ze heeft zich altijd standhouden.
0: Gitariste ook nog.
1: Ja, gitariste en zangeres. Lizzie Douglas heet ze oorspronkelijk. En ze schijnt ook heel behulpzaam geweest te zijn naar allerlei mensen toe. Samen met Big Bill Brunzi en zo in die tijd. In Chicago met allerlei mensen die daar ook vanuit het zuiden naartoe kwamen. Laat maar zeggen, Maxwell Street. Die kunnen dan vaak ook bij haar terechten. En dat schijnt een hele aardige vrouw te hebben. Hoewel ze aan de andere kant ook haar harde kant had. Ze moesten zich natuurlijk wel staande houden in mannenwereld. Hè. Ze is 3 keer getrouwd geweest en wij hebben haar graf bezocht.
0: Ja, vanuit Memphis binnen weer door naartoe reist. Ja.
1: Ja. Pracht, nog even de delta in, een klein stukje. Zou ik
0: klein beetje naar het zuiden toe.
1: Ja, je gaat van Graceland gewoon een stukje westwaarts, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan kon je weer op de oude Highway 61 hoor. Maar je moet dan op de nieuwe 61 wezen en dan kom je bij, sla je hem af en dan
0: kom je bij Walls.
1: Kom je in Walls en dan dan moet je Walls weer in uit.
0: Dan is het even zoeken allemaal door in dat vlakke land van de delta. Ja. En dan kom je op de plek terecht waar als Memphis Minnie begraven is.
1: Dit ligt hier mooi en de kerk is ook heel mooi onderhouden, dus dat is toch iets heel wat anders dan bij Sonny Boy, maar ook mooi in het veld. Ook weer met mais.
0: Ik verbaas me toch steeds over de afgelegen ligging van die kerk.
1: Ja, dit ding is ook eigenlijk nieuw. Dat is het vreemde van de zaak.
0: Ja, dit is niet vervallen of zo.
1: Nee, dit staat er volgens mij nog niet zo lang. Goed. Dit is tenminste een fatsoenlijke steen. Die ook weer gedoneerd is door de Skip Henderson Foundation. En er staat op de Lizzie Kid Douglas, want zo heette ze echt. Also known as Memphis Minnie. 76 jaar oud worden nog. Dat is Memphis Minnie. 76 jaar oud worden nog. Dat is redelijk oud.

0: prestatie. Ze komt uit een gezin van 13 kinderen en ze was de oudste. En ja, ze is ook 3 keer getrouwd geweest, waarvan de belangrijkste eigenlijk is Kansas Joe McCoy, waar ze dan ze hebben ook nog 6 jaar met Willie Brown speelt en ze is later nog een keer hertrouwd. En dan moet ik even spieken. En die meneer die heet
1: Little St. Joe.
0: Ja, Little St.
1: Joe. Zie ik op mijn briefje staan.
0: Ja, ja. Ja, het is vrij belangrijk geweest. Hitsgaars, zoals Hoodoo Woman, Bumblebee. En het is toch een beetje een andere zangeres als Bessie Smith en... wie hadden we nog meer in die tijd? Nou ja,
1: Bessie Smith. Ma Rainey.
0: Ma Rainey, ja. Dus dit is toch iets anders.
1: Ze was heel duidelijk van... De country blues kant, ja?
0: Ja, ja, dat heeft ze altijd blijven spelen. Maar hij is een belangrijk iemand geweest in de blues wereld. En ook, het is ook iemand net zoals, hoe heet hij nou weer uit?
1: Willie Foster?
0: Willie Foster, ik kan die naam maar niet onthouden van die man. Die ook terugkomen is. Dus, maar ook allebei een beetje om dezelfde reden. Die Willie Foster omdat zijn moeder daar niet goed mee ging en die hing nogal aan zijn moeder. Mm. En zij ook vanwege het probleem zelf en zo. Ik denk dat die mensen dan toch weer naar een alle stee wilden. Ja, dat heb je wel vaker. Maar het is in ieder geval een belangrijke...
1: Ze was niet alleen een zangeres, maar ook een goede gitarist, of niet?
0: Ja, ja, ja. The Woman with a Guitar werd ze ook wel eens genoemd. Yeah.

0: Memphis Mini met Nothing and Ramblin'. En dat naar aanleiding van ons bezoek aan het kleine kerkhofje door in Walls, net ten zuiden van Memphis. Waar ooit een plekje was waar 300-400 mensen wonen.
1: Ja. Memphis Mini die is terugbracht en die is terugkomen. Ze hebben dat een steen neergelegd. Eerste drie jaar geleden was dat set.
0: Ja.
1: Daarvoor was het unidentified grief, he said. En hij had het over dat zij eigenlijk nog de plaats kregen had in de muziek die zij verdiend had. Hij wist er zelf niet zoveel van. Het was meer zijn ouders die het mooi vonden. En ja, door dat kerkje werd prachtig onderhouden. De mensen die daar vroeger woond hadden. In Memphis en zo en all over the country. Want die, met de mechanisatie waren ook die huisjes weggegaan. En was de kerk alleen nog overbleven. En die werd verzorgd door die mensen allemaal.
0: Memphis is vandaag in deze aflevering van Harry's Blues. Eigenlijk van twee kanten bekeken. Aan de ene kant het uitgaan en het vermaak in Beale Street. En aan de andere kant de bezinning op het kleine kerkhofje van Memphis Mini in Walls. Ongetwijfeld zal Muddy Waters ook regelmatig gespeeld hebben in Beale Street in Memphis. En af en door ook samen met Memphis Mini speelde. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Want in het boek kwam ik ergens tegen dat zij een strijd uitvechten met Memphis Mini. En nou, ik dacht met Howlin' Wolf wie de meest populaire door was. Want ja, Memphis Mini was in
1: Chicago, denk ik.
0: Was in Chicago, de Rechte Liga, ja. Memphis Mini was toch natuurlijk ook een hele bekende dame.
1: Ja, en een zeer behulpzaam iemand die ook mensen hielp en zo. Samen met Big Bill Broonzy. Want als mensen moeilijkheden hadden, dan gingen ze vaak naar Big Bill Broonzy toe. En die hadden helemaal niet het gevoel van dat het indringers waren. Maar die hielpen mensen daar. En die waren ook zeer geliefd.
0: Nou, bij Muddy waren de vrouwtjes sowieso ook zeer geliefd. Want
1: ja,
0: als je een boek doorleest, dan heeft de verschijnen aan de hand had.
1: Ja.
0: Ook al bleven we trouwens wel langer bij Ine.
1: Ja, bij Geneva.
0: Ja, daar draaien we straks een nummer van. We draaien eerst even een nummer, dat vond ik ook heel mooi. Ik hoor dan ook weer tegen in het boek. Een van de bekendste nummers van Memphis Mini hebben we hiervoor ook gedraaid. Dat is Bumblebee.
1: Ja.
0: En de bij speelt in de muziek nogal vaak een rol, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje wat cryptische tekst meestal.
1: Ja, natuurlijk. De honeybee, dan weet je wel, de stinger enzovoort.
0: Ja,
1: enzovoort.
0: En I'm a king bee.
1: Ja, ja. I can buzz all night long. Dus dat gaat toch de richting van de seks op.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Muddy Waters heeft ooit een keer een refashioning gemaakt van een nummer van Memphis Mini in 1929. Dat is Bumblebee. En hij merkt ervan, honeybee.

0: The Honey Bee van Muddy Waters uit 1967 van de LP More Real Folk Blues. Mooie LP trouwens.
1: Ja, vind ik een hele sterke, vind ik dat.
0: Buzzing Around, dat, ja, dat hoorde de Bee blijkbaar in die tijd.
1: Ja, dat is, ja, Muddy is natuurlijk wel een womanizer ook, hè?
0: Ja, ja, aantrekkelijke man natuurlijk. Ja,
1: ja, en,
0: die foto's hier in het boek ook ziet staan, want er staat, nou, ik denk dat er een stuk of 50 foto's in staat, maar dan zie je een zeer aantrekkelijk heerschap. Ja,
1: ja, ja, ja. Dat doet een beetje aan Robert Johnson denken. Die zag er ook altijd heel goed gekleed uit. Dat was ook een man die zich keurig in het pak stak, maar dat ook door die zich ook een beetje de vrouwen liet onderhouden en zo.
0: Ja, ja, ja. Dus, had Muddy, dacht ik, wat minder de neiging toe.
1: Nee, maar ja, die wilde wel goed uitzien, want die vond toch dat die muziek die hij maakte, dat wat te zeggen had. En als zodanig wou je er niet sloppy uitzien.
0: Ja.
1: Hij zei, hier ben ik zie er zo uit. En die muziek, dat is cultuur. Dat moet je respect voor hebben.
0: Ja, en het aantrekkelijke naar de vrouwen toe kwam natuurlijk ook in de muziek. Hè? In nummers als Hoochie Coochie Man en dergelijke. Komt dat er duidelijk naar voren natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, je moet rekenen dat zo'n man populair was. En die speelde in zo'n band. En die had natuurlijk ook wat meer kazen dan een normale iemand, weet je wel.
0: Maar ik vond het wel grappig.
1: Kon de vrouwen ook wat makkelijker verzieren, denk ik dan.
0: Maar hij is wel altijd aan zijn oorspronkelijke vrouw, die is wel trouw aan bleem.
1: Ja, ja. En hij heeft het wel eens een keer verbruikt. Maar,
0: jawel, jawel. Hij had ook wel kinderen bij andere vrouwen.
1: Ja. Ja,
0: want die Williams, die zoon van hem, die ook in de muziek gegaan is, die was bij een andere vrouw, ik weet niet eens meer welke, maar als die het allemaal in het boek. Lees dat maar eens in mijn keer nog, mensen. Maar een van de mooiere nummers die ze ook gemaakt heeft, dat gaat dan over die, over zijn enige echte vrouw, over Geneva, Little Geneva, Muddy Waters.

bad this morning.

0: door, watching the sun go behind the tree. I want to see Jenny so bad, so bad. Right now I'm on my bend and knee.
1: Ode aan zijn vrouw, Little Geneva van Muddy Waters. Later is hij trouwens nog, toen zijn vrouw overleden is, is hij nog weer hertrouwd met een vuile jonge vrouw, met Marva. Dat allemaal uit het boek Muddy Waters, The Mojo Man, met een prachtig veelwoord van Eric Clapton. Met een hele goede aanbeveling er ook bij achterop, onder andere van Levon Helm.
2: Ja, de drummer van de band. En, ja. Die zegt ook dat het een geweldig boek is. Die je eigenlijk zo in één keer uitleest en zo.
1: Nou, is ook zo. Ja. Ik denk dat ik het boek ondertussen al wel een paar keer gelezen heb.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat dat echt meer dan de muiterweerde is. Hij er ook belangstelling voor hebt. Het is Udegim, de ECW Press in Amerika. Daar kun je het ook bestellen. www.ecw.ca. Het kost $18.95. Daar komt de verzendingskosten uiteraard nog bij. Het zal een dollar af 6 ongeveer wezen. Dus ja, wat al met al bij pakweg een kleine 40 gulden bij ongeveer kwijt. En dan hij een schitterend boek hij in handen worden in de historie van de bluesmuziek. Op een prachtige manier is neergelegd in Muddy Waters, The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: De rivier, de Mississippi, speelt een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van de bluesmuziek.
2: Ja, boten. Mensen, daar giet vooral over. En ook de geschiedenis van die boten. En van de mensen die erop werk hebben. En die erop gokt hebben. En al dat soort andere dingen.
1: En op die, in die Mississippi door liggen een klein eilandje. Bij de stad Memphis. En daarop is een prachtig museum.
2: Mud Island. De volgende keer.
1: In Harry's Blues. The Way Up North. De volgende aflevering. Die van vandaag die weer maakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Op 31 januari 1997 nam Cuby and the Blizzards het live-album Traveling with the Blues op in de Lantaarn in Hellendoorn, met de teruggekeerde Helmich van de Vecht, Hans Lafaye en Herman Deinem. Cuby and the Blizzards, Another Day, Another Road.

QB and the Blizzards, Another Day, Another Road. Teresa's Lounge is een van de bekendste bluesclubs in Chicago en mondharmonica-speler Junior Wells nam daar zijn live-album Live at Teresa's op met gitarist Phil Guy, en dat is weer de broer van Buddy Guy. Het nummer is geschreven door Tampa Red, Junior Wells. Love Her With a Feeling.

Now think about it. The cops took in that woman.

Junior Welsh, Love Her With A Feeling. Tommy Castro en de Painkillers, dat is een bluesband uit Californië. En de band nam in Daryl's House in New York het album Killin' It Live op. Dit is een eigen compositie van Tommy Castro. Tommy Castro en de Painkillers, Anytime Soon.

Tommy Castro and the Painkillers, Anytime Soon. Jimmy Barnes is een megaster in Australië, maar hij werd in Schotland geboren. In het State Theatre in Sydney nam hij zijn album Working Class Boy op. En hij kan als geen ander van oude soulhits blues maken. Dit was een hit van James Carr, Jimmy Barnes, Dark End of the Street.

Jimmy Barnes, Dark End of the Street. David Campbell uit Schotland was de zanger van The Marmalade. En na een serie hits ging hij naar Amerika om een solocarrière op te bouwen. Maar dat mislukte hopeloos. Hij begon een nachtclub in Los Angeles, maar ging failliet. En uiteindelijk verdiende hij de kost als taxichauffeur. En Jimmy Barnes haalde zijn landgenoot naar Australië voor een gastoptreden in zijn show. En daar zong David Campbell nog één keer zijn grootste hit met The Marmalade. Intussen is hij overleden. David Campbell, Reflections of My Life.

David Campbell, Reflections of My Life. The Royal Southern Brotherhood, dat is een Amerikaanse band met Cyril Neville uit de Neville Brothers, Devon Elman, de zoon van Craig Elman, en bluesgitarist en zanger Mike Cito. Het album Songs from the Road werd opgenomen tijdens een liveconcert in de Harmonie in het Duitse Bonn. The Royal Southern Brotherhood. Hurts My Heart.

The Royal Southern Brotherhood Hurts My Heart. Diana Blue, dat is een ervaren Amerikaanse blueszangeres bij de band van gitarist Ronnie Earl. En de band nam dit album live op in de Fallout Shelter in Norwood in Massachusetts. En het is een eigen compositie van de zangeres. Diana Blue en gitarist Ronnie Earl. Leave Me Alone.

Diana Blue en gitarist Ronnie Earl, Leave Me Alone. Twee ervaren Amerikaanse bluesgitaristen namen het album Whiskey Store op in de Unity Center of Arts in Maine. En ze bewerkten een oude Otis Redding hit tot een hedendaagse bluesballad. Jimmy Thackeray en Ted Benoit, These Arms of Mine.

Jimmy Thackeray en Tab Benoit, These Arms of Mine. Op 28 oktober 2014 speelde de Allman Brothers Band het laatste concert in het Beacon Theater in New York. De Allman Brothers Band met Greg Allman, Warren Haynes en Derek Trucks. Het komt van het album Final Concert. The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear.

The Allman Brothers Band, It's Not My Cross to Bear. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Torbjørn Riesager en de Black Tornado, dat is een bluesband uit Denemarken met zanger Torbjørn Riesager uit Kopenhagen. Het komt van het album Songs from the Road. Torbjørn Riesager en Black Tornado, Through the

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. 2021, dat wordt het jaar van Harry Musquet. 80 jaar geleden, 10 juni, werd hij geboren. En helaas 10 jaar terug in 2011 is hij overleden. Dat ging niet ongemerkt voorbij, ook in Harry's Blues niet. En in deze uitzending aandacht voor één nummer, So Many Roads, in drie verschillende uitvoeringen waarbij Harry Musquet betrokken is. Maar we beginnen met Blackstone Cherry, met Don't Bring Me Down.

Ja, een tamelijk heavy begin van Harris Blues. Met deze band uit Kentucky, Amerika. Blackstone Cherry van de nieuwe CD The Human Condition. En het nummer dat klonk vast en zeker bekend in de oren. Want het is origineel van ELO, Electric Light Orchestra. Compositie van Jeff Lynne. We gaan terug naar de blues, naar de echte blues. En, een vertolking van de blues in elk geval. De Precinct Blues van Sun House. Een echte klassieker in de uitvoering van John Teskey en S. Grunwald. En John Teskey, dat is een van de leden van de Teskey Brothers. Uitstekende band en dit is ook een hele mooie uitvoering.

Ja, mooi werk. Hartstikke mooie danen van John Teske en Ash Grunwald van de CD Push the Blues Away. Er staat veel eigen werk op en twee nummers van twee klassieken, zeg maar. Eén van Elmore James en de andere dus van Sunhouse, The Preaching Blues. Nog iemand die de sporen in de muziek al meer dan verdiend heeft. We hadden zo straks even over de man van ELO, van Jeff Lynne. Maar Steve Lukather, dat is de man van Toto. Ook zo'n band die al jaren metgiet. Maar waarvan de mensen ook graag wat solo doet. Dat geldt voor de zanger Joseph Williams, maar ook zeker voor Steve Lukather, die ook bij allerlei andere projecten al middendoen heeft. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD van Steve Lukather, I Found the Sun Again. En het nummer wat we draaien, dat is Run to Me.

solo-project van Steve Lukather, de gitarist van Toto, de CD I Found the Sun Again. Want die op heel veel sessies speelt daar, onder andere bij Thriller van Michael Jackson, maar ook als lid van de All-Star Band van Ringo Starr. En in die hoedanigheid was hij in 2019 was hij nog in Grollo zelfs, Steve Lukather. Later was hij in Zeeland, maar dan kreeg hij een award. Russell Morris, dat is een man uit Australië. Ja, we hebben een beetje met Australië. Dion Teske ook Australië. Russell Morris ook. Een wat older man, die dik in de 70, maar die in Australië heel bekend is, omdat hij door heel veel donen heeft voor de, zeg maar, de oorspronkelijke cultuur van Australië. Hij heeft een aantal cd's overgemaakt. Maar is nu met een nieuwe cd uitgekomen, die geproduceerd is door de producent van Bruce Springsteen, Nick de Didia. De cd die heet Black and Blue Heart en door van Asleep at the Wheel.

Een man die zijn carrière al meer dan 50 jaar geleden begon in Australië. Komt ook uit Australië. Russell Morris. Het nummer Asleep at the Wheel van de cd Black and Blue Heart. Toch wel knap dat je nog zoveel jaar dat je nog weer met nieuw werk kunt komen. Clarence Carter. Dat is een naam die de echte liefhebbers wel wat zegt. Maar ik had niet veel van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn kleinzoon die zocht het materiaal uit. En die kwam ermee aanzetten met Part-Time Love. Clarence Carter, een man die blind geboren is. En die in het begin altijd optrad samen met Calvin Scott. Was het een duo. Alleen nog in 50 jaren, want hij is uit 1936. Kreeg ze met zijn bijna een zwaar auto-ongeluk. En daarna is hij helaas single deuren gegaan. Alleen nog deuren gegaan. Niet dat hij nu zo heel veel succes had. Later kreeg hij merkwaardig gewijs wat meer succes, maar dan op een indirecte manier. Want zijn muziek werd nogal gebruikt door hip-hop muzikanten. Een nummer van hem, Back Door Santa, kerstnummer waarschijnlijk. Dat is gebruikt in een sampler van Run DMC in het nummer Christmas in Hollis. Maar weg gaat naar de originele blues van Clarence Carter. Hier is hij met Part-Time Love.

1968 was dit Clarence Carter met Part-Time Love. Nou, dat is afwisselende muziek in ieder geval tot nog toe. Van de Blackstone Cherry, dat was een soort hard rock in de ELO-stijl. De mooie blues van John Teske en Ars Grunwald. Steve Lukather, ja, dan blijf je toch een beetje in de sfeer van Toto. Russell Morris met Asleep at the Wheel en Clarence Carter. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag van 6 tot 7 en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, dat zullen we normaal zeggen. Maar dit is hetzelfde nummer en het is ook dezelfde artiest. Maar wel drie verschillende uitvoeringen. Het gaat over het nummer So Many Roads, wat voor het eerst uitgebracht is in 1967 op de LP Groeten uit Grollo. Maar er kwamen nog twee andere versies. In 1986 kwam er een versie en in 2000 kwam er een versie. Maar daarover straks meer. Eerst het origineel uit 1967. Cuby and the Blizzard met So Many Roads.

Groeten uit Grollo. 1967, Cube in a Blizzard, So Many Roads, met Herman Brood op de piano. Nou, de volgende, dan speelde er iemand anders op de piano. Dat is Helmich van der Vecht. Opgenomen in 1999, of 2000, in die buurt. Live opgenomen in de Amer, in Café de Amer in Amen. En Daniel Loos, dat is de man die dit nummer eigenlijk vertolkt. De tweede versie van So Many Roads.

van de CD Hotel Grollo. Daniel Lewis op gitaar en Helmi van der Vecht op piano's. De tweede versie van So Many Roads. De derde versie die is uit 1986 en die komt van de LP Rimshots in the Dark. En dat was de LP die opgenomen is in studio Spitsbergen met Jan-Willem Ludolf. En dat was de opname waarbij de breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink eigenlijk definitief was. Die gingen uit elkaar, want er was ja, dermate groot cultuurverschil tussen de beide mannen van dat leidde tot een heftige breuk. Toen kwamen de nieuwe mensen in beeld. Erwin Java die nam de gitaar over. Gino Jansen op bas die was er al bij. Mello Kleisma speelde gitaar. En op keyboards, dat was David Gardeur. En dat was een Franse jongen die een tikje bij Musquet speelde. Bij de Musquet Band. En misschien was hij wel verantwoordelijk voor deze hele bijzondere versie van So Many Roads.

bijna symfonische uitvoering van So Many Roads uit 1967. Dat was het origineel althans. Deze uitvoering die was uit 1986. En door nog een uitvoering, of door tussendoor een uitvoering van Cuban Blizzard met Daniel Lewis uit het jaar 2000 van de CD Hotel Grollo. Drie keer dus So Many Roads en ook drie keer Harry Musquet, maar met allerlei andere bezettingen erbij. We gaan weer terug naar de wat meer Amerikanen, wat meer country-achtige muziek die ook een plek heeft in Harry's Blues. Morgan Wallen hebben we het dan over. Dat is een man die, singer-songwriter, die nog niet zo heel veel gedaan heeft, maar ik kom uit Tennessee, Sneedville in Tennessee. Dit is een single die hij uitgebracht heeft in aanwachting van een CD, een album. More Than My Hometown.

More Than My Hometown. Morgan Wallen, een nieuwe cd van deze man. Nieuwe single. En er komt een cd uit, dat had ik al gezegd, geloof ik. Hè? Dangerous, the double album. Dat is de cd die uitkomt van Morgan Wallen. Een van de nadelen dat allerlei dingen op dit moment gesloten bent. Podia, dat die dicht bent, is ja, dat je mensen niet meer ziet. Diana Jones was bijvoorbeeld eigenlijk nou elk jaar, nou nee, maar toch wel een geregelde gast in de Amer in Amen. Geweldige zangeres.

de Appalachians in Amerika. Met een hele bijzondere stem. Een hele hoge, heel kenmerkende stem. Maar gelukkig heeft ze een nieuwe cd uitgebracht. De cd Song to a Refugee. En dat is niet zo'n verwonderlijke titel eigenlijk voor een cd. Want ze is zelf een, niet een vluchteling, maar wel een... iemand die ergens anders ondergebracht is, zeg maar. Dat giet door zeer ter harte. Dat merk je ook wel in het volgende nummer, wat ze samen zingt met Steve Earle onder andere, en Peggy Seeger en Richard Thompson, die zingt daar ook om mee. En dat giet echt over vluchtelingen. The Song to a Refugee, de titel van de cd, en het nummer heet dan We Believe in You.

een pleidooi voor vluchtelingen om hun verhaal dan maar schoon te geloven wat ze vertelt. En niet overal van alles en nog wat achter te zoeken, zoals de tegenwoordig vaker gebeurt. Diana Jones was dat, van de nieuwe cd die zij uitgebracht heeft, Song to a Refugee, een lied voor een vluchteling. Mooi, heel mooi nummer. Robin Ludwig, dat is een dame uit Texas, die uit een bekende muzikale familie komt, van Bruce Robinson, Charlie Robinson. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht, cd Lake Charles. Dat is een heel groot meer in de buurt van New Orleans. En door van het nummer Greyhound.

0: En door giet The Greyhound Bus. Robin Ludwig van hun CD Lake Charles. En het klinkt wel een beetje als Lucinda Williams. Die trouwens ook een nummer gemaakt heeft wat Lake Charles heette. Het is Blues, we zijn aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de jongere generatie. Net als vorige weken. Sander Blaksel die dat voor mij uitgezocht heeft. Een nummer van Muddy Waters. Nou, altijd goed natuurlijk. Muddy Waters, een van de legendes uit de blues. Een nummer wat hij schreef heeft eigenlijk een beetje als een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En dit heet dan The Man is Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

0: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Eddie Floyd uit Alabama zat met Wilson Pickett in de Falcons in Detroit. En daarna gingen ze solo en de heren scoorden beide wereldhits. Dit nummer schreef Eddie Floyd samen met gitarist Steve Cropper. En het werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Eddie Floyd, Knock on Wood.

Eddie Floyd, Knock on Wood. Het is een compositie uit 1950 van Stuart Hamblin. En in 1962 werd het een megahit als duet van countryzangeres Patsy Cline en Bobby Lord. En dat is een teken voor de countrywereld dat er een nieuwe doelgroep was aangeboord. En sindsdien wordt er gestrooid met hartverscheurende tearjerkers. Rodney Crowell en Roseanne Cash waren ooit getrouwd. Ze hebben tussen beiden een andere relatie, maar ze zijn wel altijd samen muziek blijven maken. Dit is een compositie van Rodney Crowell en dat komt van zijn album Diamonds and Dirt. En dat album leverde 5 nummer 1 hits op in Amerika. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Rodney Crowell en Roseanne Cash. It's such a small world.

Rodney Crowell en Roseanne Cash, It's Such a Small World. J.J. Jackson uit New York nam dit nummer op tijdens de toeren door Engeland. Hij nam het op in Londen met Engelse muzikanten en het werd zijn grootste hit in Amerika. Het eindigt op de vierde plaats in de Amerikaanse hitparade. J.J. Jackson, But It's All Right.

J.J. Jackson, But It's All Right. Het nummer komt van het album Friendship van Ray Charles. En Ray Charles was ooit de eerste zwarte artiest die een album met country nummers opnam. En daarom is deze combinatie met Willie Nelson ook niet zo vreemd. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Willie Nelson en Ray Charles, Seven Spanish Angels.

Willie Nelson en Ray Charles, Seven Spanish Angels. Freddie Scott uit Rhode Island toerde door Amerika en Engeland met de gospelband van zijn grootmoeder, Sally Jones en de Gospel Keys. Maar Burt Burns haalde hem naar New York en schreef dit nummer voor hem, en dat werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Freddie Scott, Are You Lonely For Me?

Freddie Scott, Are You Lonely For Me? Clint Black, dat is een countryzanger uit Texas met 22 nummer 1 hits in Amerika. En hij heeft heel veel ervaring met het zingen van duetten, want dat deed hij al met Wynonna, Martina McBride, Emmylou Harris, Alison Krauss, Patti Loveless en Pam Tillis. Lisa Hartman is zangeres, actrice en ze is de echtgenote van Clint Black. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Clint Black en Lisa Hartman, When I Said I Do.

Clint Black en Lisa Hartman, When I Said I Do. De zanger van deze wereldhit uit Georgia woont het grootste deel van zijn leven totaal anoniem in het Nederlandse Ruurlo. Hij was zwart en hij was homo en dat was geen pretje in het Amerika van de jaren 60. Met zijn Nederlandse vriend had hij een zorgeloos leven in het veilige en ruimdenkende Twente. Arthur Conley, Sweet Soul Music.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Shelter of Bones van Dan Patlansky is het album van deze week. En 2022 was een druk jaar voor deze bluesgitarist uit Zuid-Afrika, want hij toerde door Nederland, Hongarije, Roemenië, Duitsland, Noorwegen en Denemarken. En dit nummer schreef hij als waarschuwing voor zijn opgroeiende kinderen. Ze moeten namelijk overleven in een turbulente wereld. Dan Patlansky, Shelter of Bones.

Dan Patlansky, Shelter of Bones. Het nummer is geschreven door Willie Nelson en zijn generatiegenoten George Jones en Merle Haggard stonden er 10 weken mee in de Amerikaanse hitparade en het werd een nummer 1 hit. George Jones en Merle Haggard, Yesterday's Wine.

George Jones en Merle Haggard, Yesterday's Wine. Aretha Franklin werd door Chess Records naar Alabama gestuurd om daar op te gaan nemen in de Fame Studios en Muscle Shoals. Het nummer was al een top 5 hit geweest voor Otis Redding, maar de cover van Aretha Franklin werd de nummer 1 hit in Amerika. Respect.

Aretha Franklin, Respect. David Houston en Barbara Mandrell waren jarenlang een vast duettenkoppel. David Houston had 7 nummer 1 hits in... David Houston en Barbara Mandrell waren jarenlang een vast duettenkoppel. David Houston had 7 nummer 1 hits...

David Houston en Barbara Mandrell, How Can It Be Wrong? Burt Burns schreef het nummer voor zijn nieuwste ontdekking Van Morrison, maar deze Van Morrison weigerde het op te nemen, want hij wilde alleen eigen materiaal zingen. Maar de zus van Aretha Franklin nam het wel op en het werd een top 10 hit in Amerika voor Irma Franklin. Piece of My Heart.

Irma Franklin, Piece of My Heart. Het nummer werd geschreven door Marty Robbins, een succesvol hitzanger en ook een succesvol autocorrecteur.

Johnny Cash en Marty Robbins, Song of the Patriot. Twee kansloze nachtclubzangers uit Miami werden een wereldact als duo. Het was de zoveelste American Dream. Het nummer werd geschreven door Isaac Hayes en David Porter. En het werd een top 5 hit in Amerika voor Sam Moore en Dave Prater, die in 1988 om het leven kwam bij een verkeersongeval. Sam en Dave, I thank you.

Sam & Dave, I thank you. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door Townsend Zant in 1972 en het werd volop gecoverd onder meer door Emmylou Harris, Delbert McClinton, Steve Earle, Elizabeth Cook samen met Jason Isbell en Luke Bryan samen met Dierks Bentley. Maar het werd een mega-hit voor Willie Nelson en Merle Haggard, namelijk een nummer 1 hit in Amerika en in Canada, Pancho and Lefty.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk, maar ook nieuw werk van Scott McKeon, The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins, maar ook een nieuw nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe cd van Mr. Sip, de man uit Mississippi, The Dirty Mississippi Blues.
2: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record without

hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castor Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, door is Bo Diddley ook geboren. Komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van het draait. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Wayland Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik, ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten. Van deze, ja, wel deze 48-jarige zangeres. Uitstekende zangeres. Beetje in de sfeer van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, dat genre. Maar iets steviger, iets ja, grover ze bijna zing. Dit is van de cd 2009, Run for Cover. En het nummer Going Back to Memphis.

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas en ook heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft, heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smoky Hawk. Dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opgenomen door Sonny Boy Williamson. Later ook nog door Larry Williams. Door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was nog aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smoky Hawk. Scott McKean, ik weet niet precies hoe je doet met springen. Door is een cd van u gekomen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het meestal, is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Holt Steady, dat is een band uit Amerika die wat andersoorige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nee, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is. In ieder geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de cd die van deze groep, de groep The Holt Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

Ik denk dat het orgel van Franz Nicolai is, want dat is de keyboardspeler van deze band, de Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townshend in de tijd van de Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek, Merk. Nou, dat geldt voor deze band ook, de Hold Steady, met van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend geworden is door Ike Turner. Give Me Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem. Bestaat uit Michiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. 3 mannen die hun spoor nou wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de blues, de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer. Lekkere uptempo stukken. Little Head met Give Me Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 24 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is door Lightning Hopkins is in 1961. Give me back that wig.

0: Yeah, you know my mama, she done told me. Told me just what I wanna do. Yeah, you know my mama, she told me. Told me just what a woman do. Yes, if she can't get a wig from the store, she'll come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar het klopt ook wel. 1961, een hele sobere opname van Lightning Hopkins. Het origineel, Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightning Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en The Crowl, die komt wat noordelijker. Die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de cd Texas Man uit 2002. Mike Morgan en The Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Echte Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowd. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Daarop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de leste dus van Mike Morgan en The Crowd. In 2004, toen Cuby and the Blizzard de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het VUR-programma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralph de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerte, antieke wijsbegeerte, Chinese wijsbegeerte. Een man, ja, anders dan andere bluesmuzikanten zou je kunnen zeggen. En dat bleek ook wel de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar hij dan ook helemaal in opging. Nou, de laatste tijd ging er wat verhalen over de Ralph de Jong, dat hij de weg wat kwijt was, maar wat toch van woorden is, weet ik niet. Maar hij heeft een nee waar ik u te bracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van het van wat hij middenmaakt heeft de laatste tijd. Een stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets om erbij over na te denken. Ralph de Jong.

nieuwe single van Ralf de Jong. Ook het titelstuk van de nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Maar inkijken van hoe dat op de website van Ralf de Jong, hoe je dat terug kunt vinden. Dit was in elk geval I Was Just Trying to Find a Way to Be Myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine, Whiskey and Women. Het nummer Big John from Mississippi.

Big John from Mississippi. Little Head was dat van de cd Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die een beetje leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik, ergens in die contrein, en die een cd klaar hebt en nu bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit M, achter M vandaan. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zalland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die neemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, zou je kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die stiet op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen. The Midnight Mover.

ze noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salland met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de hurry het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Ruben Ester. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan ook niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Muskee op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoort hij in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Beatles waren de pioniers en zij inspireerden duizenden jonge mensen om bands te beginnen. De lichtgewichten vielen af, de goede bands zijn nog steeds actief, zoals Flavium uit Apeldoorn, ooit opgericht door gitarist Anne-Geert Bonder. In 2009 werd het 40-jarig bestaan gevierd en in 2022 vond Anne-Geert Bonder het genoeg en hij stopte ermee. Flavium, Nightlife.

Flavian Nightlife. In 2019 bestond de band 50 jaar en dat werd groots gevierd. En de band is nog steeds actief en de band versleet hele beroemde drummers. Pierre van der Linden, Hans Waterman en Hans Lefaye. Flavian, nobody knows you when you're down and out.

Flavian, Nobody Knows You When You're Down and Out. Herman's Hermits, dat was een band uit Manchester met zanger Peter Noon. En deze band scoorde een indrukwekkende serie hits in Engeland, maar ook in Amerika. Dit nummer werd geschreven door de Engelse Shakespeare-acteur Trevor Peacock. Herman's Hermits. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

Herman's Hermits, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. De band was vooral populair in Amerika, waar Peter Noon ook in films optrad. En zodra hij in New York speelde, was Madison Square Garden altijd uitverkocht. En Peter Noon is ook in Amerika blijven wonen. Dit is een nummer geschreven door P.F. Sloan. Herman's Hermits, Where Were You When I Needed You?

Herman's Hermits, where were you when I needed you? Ferdinand van IJs uit Haarlem noemde zich Oscar Benton en hij nam dit nummer jaren eerder op. Het was geschreven door Art Kaplan en het werd pas een hit in 1981 toen het gebruikt werd in een film van Alain Delon, Pour la peau d'une flic. En toen werd het de nummer 1 hit in Frankrijk voor Oscar Benton, Bensonhurst Blues.

Oscar Benton, Bensonhurst Blues. Nadat Oscar Benton solo verder ging, ging zijn begeleidingsband verder met zangeres Tineke Schoenmaker als Bellhouse. In 2011 werden Harry Musquet en Oscar Benton samen toegelaten tot de Dutch Blues Hall of Fame van de Dutch Blues Foundation. Oscar Benton, Tell It Like It Is.

0: Oscar Benton, Tell It Like It Is. The Foremost, dat was een band uit Liverpool. En die band werd beroemd met nummers geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Dit was een top 10 hit in Engeland voor The Foremost. Hello Little Girl.
1: Hello.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Borrowed Time van Dana Fuchs is het album van deze week. En Dana Fuchs heeft de nodige levenservaring. Ze lag zelf in de goot. Haar vader was een alcoholist. Haar zus pleegde zelfmoord. En haar broer overleed aan een hersentumor. En die ervaringen komen allemaal terug in haar muziek. Dana Fuchs, Borrowed Time.

Dana Fuchs, Borrowed Time. In de jaren 70 verdween The Foremost uit beeld. En het ging zo slecht dat de bandleden zelfs een baan moesten zoeken. Zanger-gitarist Brian O'Hara begon een autohandel. Hij ging failliet en vervolgens pleegde hij zelfmoord. The Foremost, Some Kind of Wonderful. All you have